Bij de brand in het departement Londres is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lars Melitzen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. De aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 20s.
1: Equals. Be happy. Your city.

Lars Melitze met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, de narcist of een egoïst?
1: Een narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

En zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met die

Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Het gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is weer Girl Donna met straks muziek van Molly en ook Dior. Ik hoop dat je niet nu je ontbijt aan het eten bent. Maar wat vind jij van mensen die hun handen niet wassen na het plassen? Ik hoor je al denken, waarom vraag je me dit in vredesnaam? Maar dat wordt straks allemaal duidelijk. Trust me, dus drop het alvast in de NPO Luister-app. Wat vind jij van mensen die hun handen niet wassen na het plassen? Hebben we het er zo verder over.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Party Girl, je luistert naar Donna. A very, very good morning. Eventjes alleen met je girl Donna. Zoals je weet is Fernando geforceerd op vakantie. Hij wilde echt niet weggaan, maar het hele bedrijf heeft hem weggestuurd. Van het is nou een keer klaar. Jij gaat even ontspannen. Ik kreeg al een appje van hem om 5 uur 's ochtends met fijne show. Dus hij zal vast wel weer luisteren. Dus Fernando, als je luistert, ga slapen. Anyways, ik ben het dus wel voor je. Dus er is niet zoveel veranderd. Nog steeds een bekende stem voor je. En ik heb meteen ook een vraag waarbij ik hoop dat je niet je ontbijt aan het eten bent. Want wat vind jij nou van mensen die hun handen niet wassen na het plassen? Kijk, ik dacht sowieso dat iedereen dit deed. En ik ben ook niet per se een persoon die dat gaat vragen aan mensen of die even gaat checken als je in een restaurant bent van heb je je handen wel gewassen, ja of nee? Maar ik zag dus gisteravond tijdens het scrollen een TikTok voorbij komen van een dame. En die zei dat ze het overdreven vindt wanneer mensen altijd hun handen wassen. Zij zegt van ja, dat is toch niet altijd nodig. Ik vind het zo overdreven, vooral als je bij jezelf thuis bent. Waarom zou je dan je handen wassen? Nou, sorry, maar echt, mijn nekharen gaan er echt van omhoog staan. Ik ben even alle hoop in de mensheid kwijt. Maar misschien stel ik me aan, dus ik dacht van ik moet weten wat de Funix fam hiervan vindt. Dus wat vind jij van mensen die hun handen niet wassen na het plassen? Geef even je ongefilterde mening. Drop het in de NPO Luister-app. En Outkast geeft je ook alvast hun antwoord.

0: zo clean en fresh vindt. Mensen die hun handen niet wassen na het plassen. En nou dacht ik dat dat in de basisopvoeding zat. Dat ieder kind dat als pakket meekreeg van hun ouders. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Want ik zat gisteravond te scrollen op TikTok. En toen zag ik een dame die zei dat ze het heel erg overdreven vindt. Dus ik vroeg aan jou in de NPO Luister-app van... wat vind jij nou van mensen die hun handen niet wassen na het plassen? Nou, Quinten die kan een relatie aangaan met de dame op TikTok. Want die zegt... ja Donna, dan zouden we ook onze handen moeten wassen nadat we onze telefoon hebben gebruikt. Dat doen we toch ook niet? Je telefoon is veel viezer dan een wc-bril. Met andere woorden, hij vindt het ook overdreven. Maar ik denk dat Evie daar een andere mening over heeft. Evie, good morning.
1: Good morning, Donna.
0: Wat vind jij ervan? Vertel.
1: Straight to jail, right away. hoe bedoel je, je gaat met je handen aan je punani en aan je vieze billen zitten... En dan vervolgens gewoon je ding doen en eten. Zo van, ja, dat is toch vies?
0: Nou ja, Quinten die zegt, je gebruikt ook bijvoorbeeld je telefoon. Er zitten ook heel veel bacteriën op.
1: Ja, kijk, dat klopt. Alleen, op je telefoon zit geen kaka.
0: Nou ja, wel bij Quinten als hij zijn handen niet was. Dan ineens wel. Maar wat zou jij er bijvoorbeeld van vinden? Stel, je ziet dat je bij iemand gaat eten, die heeft voor je gekookt. En je ziet die persoon naar de wc gaan en niet zijn handen wassen. En jij moet daar nog eten die avond.
1: Ik eet zo weinig mogelijk. Sorry hoor. Ik ben ook zo van, kun je nou niet je hand wassen?
0: Ja, ik vind het ook echt dottie met een hoofdletter D. Ik vind het ook echt heel smerig. Maar je hebt Evie gehoord, straight to jail. Tegelijkertijd heb ik ook een Quinten die zegt van het is allemaal overdreven. Dus drop het even in de NPO Luister. Evie, had je al ontbeten of niet?
1: Wat zei je?
0: Had je al ontbeten?
1: Nee, nog niet.
0: Oké, probeer hier niet aan te denken. Ja, sorry.

0: Gino heeft daar ook een mening over. Goedemorgen.
1: Morgen.
0: Goedemorgen Gino. Ja, hoe sta jij erin? Want we hadden net een dame, een andere luisteraar aan de lijn, Evie, die zei straight to jail. Dus moet ik je naar de gevangenis sturen of niet?
1: Nee, dat niet. Ik was ook voor mijn hand dat ik klaar ben.
0: Maar, ik hoor een maar. Ik hoor dat hier een maar aankomt.
1: Ja, want kijk, ik snap het wel voor vrouwen dat ze aan de standaard moeten wassen natuurlijk, omdat jullie door moeten wegen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als man denk ik, vind ik wel een beetje te veel. Eigenlijk, want ja, je gaat plaatsen niet zo dat ik op mijn handen zit. Op mijn handen zit dat hij toch dood.
0: Maar wacht even, kijk, ik heb niet zeg maar dat in mijn broek hangen, zeg maar. Alleen voor zover ik weet, raak je hem toch wel aan?
1: Ja, inderdaad, maar als ik wel twee tellen ben net gedoucht, ben ik toch ook schoon?
0: Nou, in twee tellen kan heel veel gebeuren, Gino. En er is toch, zeg maar, er is toch plas uitgekomen. Is het niet? Ja, het zit wel heel erg in het gebied, zeg maar. Snap je?
1: Ja, dat snap ik heel goed. Maar de mensen gaan naar het toilet met de telefoon. En zitten ze op de toilet met hun telefoon. En dan vervolgens gaan ze opstaan, gaan ze de handen wassen. En vervolgens verder gaan met de telefoon. Die telefoon wordt niet gewassen.
0: Dus jij bent eigenlijk hetzelfde als Quinten. Die zegt van ja, het is eigenlijk overdreven, want die telefoon is ook vies. Maar is het niet zo dat als het ene vies is, dat betekent niet dat het andere niet schoon mag worden? Anders is het vies op vies. Dan heb je tenminste je handen nog die schoon zijn.
1: Oké, maar je handen dan ook zeker niet schoon, want je telefoon is nog steeds vies.
0: Oké, uitstand. We gaan allemaal naar jail. Where do we go? We go to jail. Gino, dankjewel. Je hoort nu Arrow Star. Was je handen alsjeblieft, schat. Kom op.

0: egoïsme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: hoofdpunten van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Abdul B., de man achter de aanslag in Berlijn, werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag, maar werd in mei vrijgelaten. Er was een camera opgehangen voor zijn huis en ook werd zijn telefoon gemonitord. Toch kon hij zaterdag toeslaan tijdens de Pride. De Duitse bondskanselier Merz snapt er niets van dat de veiligheidsdiensten hem niet hebben kunnen tracken.
2: Ik kan jedenfalls niet verstehen dat ik aan jedem ort der Welt mijn handy orten kan. Auch selber über mein Handy feststellen kann, wo zum Beispiel mein iPad liegt. Aber es den Sicherheitsbehörden in Deutschland angeblich nicht möglich oder nicht technisch nicht möglich ist, jederzeit festzustellen, wo sich Gefährder befinden.
1: Abdul B. reed met een bestelbus in op bezoekers van de Pride en viel ze daarna met een kapmes aan. Na een urenlange klopjacht werd hij door de politie doodgeschoten. Op verschillende plekken hebben boeren ook gisteravond laat nog geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat landbouwminister Van Essen de nieuwe regels intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
3: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boeren stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Het waren vooral acties waar niet veel mensen last van hadden. Later blokkeerden de boeren op sommige plekken een weg en moest de brandweer in actie komen voor brandjes en vernielingen. En Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Dat is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar elk jaar komen er meer dan 25 miljoen toeristen.
0: Renskezi, dankjewel.
1: Yo.
0: Donna, straks Jack en you Silvio door je speakers. Nu Jonah Fraser en Jayon.

toe. Let dan op, want je krijgt voor heel veel vieze dingen krijg je boetes. Niet alleen maar een mening uit de NPO Luister-app, maar zelfs een boete op je mat. Ik vroeg je net ook al wat jij vindt van mensen die hun handen niet wassen na het plassen. Nou, de meningen waren er heel erg over verdeeld. Gino en Quinten die zeiden van, nou, je telefoon is net zo vies. Dus het heeft geen zin om je handen te wassen. Ook niet als ze aan je plassende piemel hebben gezeten. En van Evi moeten we allemaal naar jail als we onze handen niet wassen. Nou, in Zwitserland is er gehandhaafd op een beetje een soortgelijke kwestie. Maar dan bij honden. Want als je daar je hond gaat uitlaten, dan moet je niet vergeten om een flesje water mee te nemen. Want dan krijg je dus een boete. En niet omdat je die hond wat water moet geven of zo. Maar het is de bedoeling dat wanneer die hond geplast heeft, dat jij de plas van die hond royaal gaat wegspoelen nadat hij zijn behoefte heeft gedaan. En doe je dit niet, dan is de boete €107. Ka-ching! Ik snap het ergens wel, want het gaat toch stinken als je hond ergens in een zijstraatje helemaal aan het leeglopen is. Dus eigenlijk vind ik ook dat we in Nederland die boete moeten instellen voor mensen die wel mensen thuis laten eten, maar niet hun handen wassen na het plassen. Dus ik dacht, laat me even uitzoeken voor je of er nog meer boetes in Europa zijn voor random dingen. Nou, in Frankrijk bijvoorbeeld mag je geen flitsmeister gebruiken, want dan riskeer je een boete die kan oplopen tot €1500. En in Spanje is het verboden om met slippers aan de auto te rijden. En dan niet verboden zo van, het is niet zo praktisch of fijn als je het doet. Nee, die boete kan weer oplopen tot €200. En in Italië mag je niet roken in de auto als er minderjarigen in de auto zitten. Daar krijg je ook een boete voor. Ik moet zeggen, bij alles denk ik wel van, nou, behalve die flitsmeister, maar bij de rest denk ik bij alles van, ja, snap ik wel. Want het is ook gevaarlijk voor de medemens. Net zoals dat het vies is als je je handen niet wast of als je hond overal laat plassen en poepen. Nou, ik ben een beetje klaar met die vieze dingen.

Lekker nummer is dat. En de playlist van Phonics is sowieso gevuld met heerlijke tunes. Maar toch is het ook lekker als je in de auto zit. Of je bent misschien nu al wel op werk. Ik zie je strijder. Als je iets hoort waarvan je denkt van... ja, maar deze die ken ik nog niet. Dus het is tijd voor Donna's Discovery. Hierin geef ik jou een tune die je of nog niet kent. Of misschien weer na een tijdje hoort alsof het helemaal nieuw is. Toen ik als klein meisje naar Nickelodeon zat te kijken... had ik in ieder geval nooit verwacht... dat ik jaren later naar Smooth R&B van deze dude zat te luisteren. Ik heb het over Liam Thomas. Je kan hem kennen van Victorious. Daarin speelde hij Andrew Harris, voor de echte kenner. Maar achter de schermen schreef en produceerde hij ook al muziek... voor artiesten als Ariana Grande, SZA en Drake. En in 2023 brak hij dan echt voor zichzelf door als solo-artiest. Maar ik moet zeggen, ik vind dat Nederland kapot hard slaapt op hem. Net zoals SZA, ze snoezen. En je weet sowieso dat iemand goed is... wanneer andere grote artiesten smeken om op zijn album te staan. Nou, en iemand is dat gelukt. Ty Dolla Sign. Liam Thomas dus, vergeet die naam niet. Je hoort hem nu op Phonics tijdens Donna's Discovery. Dit is Farfetch'd samen met Ty Dolla Sign. Liam Thomas.

0: Which one? Hoor je van Drake en Central C. Na het nieuws van NMS op 3, muziek van Ronnie Flex en ook DJ Dylan komt voorbij. Rens Casey, wat heb je straks voor ons?
1: Ja, het gaat er nog steeds niet best aan toe in jeugdgevangenissen. Daar hoor je zo meer over.

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.

0: Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp. In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO luisterapp.
7: Straks muziek van Ronnie Flex, DJ Dylan en ook Joey Dwayfilet komt voorbij. Maar ik geef je ook de kwalificatievraag voor 5 voor Donna. Het is ook de laatste week dat jij een Fernando Mok kan winnen. Dus als ik jou was, zou ik meedoen. Het is niet alleen gezellig, maar je kan nu nog die prijs winnen. De kwalificatievraag is: hoe heet de nieuwste Spider-Man film die deze week uitkomt? Hoe heet de nieuwste Spider-Man film die deze week uitkomt? Rob het in de NPO luisterapp. Maar we gaan eerst luisteren naar Wens Kizzy.
8: Het gaat er nog steeds niet best aan toe in jeugdgevangenissen. Dat zegt de inspectie Justitie en Veiligheid. Een jaar nadat er aan de bel werd getrokken over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er amper wat veranderd. Al jaren is er te weinig personeel in de jeugdgevangenissen en daardoor stapelen de problemen zich hier verder op, vertelt mijn collega Flip.
9: Denk bijvoorbeeld aan onderwijs. Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. De groepsactiviteiten, dus de uren waarin ze met andere mensen doorbrengen, die worden niet nagekomen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
8: Daardoor is het voor jongeren moeilijk terug te keren in de samenleving. Bij het blussen van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman van 38 omgekomen. Volgens Franse media kwam hij om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare bos verwoest. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Er is iemand opgepakt voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort gisteren. De vermoedelijke dader is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. En gisteren was in Boxmeer de wielerwedstrijd daags na de Tour. En zoals de naam al zegt, staan daar renners aan de start die net de Tour achter de rug hebben. En dus zagen fans hun helden eens van dichtbij in plaats van op televisie.
10: Ik zeg net tegen mijn vrouw van, dat Andy Schleck mee deed en ook won. Stond ik bij de start en kreeg een klopje op mijn schouder. Was Andy Schleck of je er even langs moet. Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet malen.
8: Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. Krijg je nog het weer? Veel zon en de temperaturen gaan weer omhoog. Vanmiddag 24 graden in Friesland en 30 in Limburg.
7: Donna! Straks spelen we 5 voor Donna, maar nu eerst gaan we naar Punta Cana.

0: zich gestuurd. Er is niks met hem aan de hand, maar die man moet ook gewoon af en toe uitrusten. Dus hopelijk ligt hij weer lekker te slapen. Ik kreeg wel als ochtends een appje om een uur of 4:30 met fijne show straks, Donna. Maar ik heb gezegd, ga slapen. Laat me met rust, ga slapen. Dus Fernando, als je luistert, we love you. Maar het is echt even tijd om te genieten van je vakantie. Straks gaan we 5 voor Donna spelen natuurlijk. Ik heb ook muziek van je van Burleson en ook Rashandra, Alejandro en Wizkid ga je horen. Maar we moeten het even hebben over Usher. Of eigenlijk vooral over een fan van Usher. Want hoe pijnlijk is het als je van een podium af wordt gestuurd als fan? Nou, dat is wel gebeurd. Usher die heeft dus een fan van het podium gestuurd tijdens zijn concert met Chris Brown. Nou, dan denk je, wat is daar gebeurd? Is er gevochten? Heeft iemand iets gegooid naar hem? Nee, ze vond hem niet leuk genoeg. Ik ga het even uitleggen voor je. Nou, die fan die werd voor de show eigenlijk al gevraagd om naar de VIP te komen. Super knappe dame. Ik heb de foto's en video's gezien. En er zou dan een kans bestaan dat zij op het podium gevraagd zou worden voor een intieme show. Dat was haar verteld. Dus zij dacht, weet je wat, dat ga ik doen. Ik heb wel zin om Chris Brown voor me te krijgen. Maar toen het eenmaal tijd was voor die intieme show dan, zat Usher voor haar neus. En ze gaf dus echt geen kick. Usher heeft alles uit de kast gehaald. Je moet maar eventjes op Instagram kijken naar de beelden. Ik zal straks op mijn Instagram @DonnaSanders even een story erover plaatsen. En hoe dichterbij Usher komt, hoe verder weg zij gaat. Ze vond het echt helemaal niks. Nou, Usher die voelde zich dus afgewezen en die stuurde de fan uiteindelijk van het podium af. Ik dacht, misschien wilde ze wel een statement maken. Had ze iets van, nou, ik heb helemaal geen zin om zo voor een heel groot podium helemaal aangeraakt te worden. Maar nee, dat was het niet. Dit was haar reden en dit is haar reactie.
1: I'm more of a Chris Brown fan than I am of Usher. So, of course, it would have been a different reaction with Chris Brown. It wouldn't have been the stiffness or whatever.
0: Dus ja, Usher had wel gelijk. Hij is afgewezen. Ze had zin in die intieme show, maar niet van hem. Nou, Usher, wij vinden jou hier wel leuk hoor.

0: voor Fernand.
1: Met Donna.
2: Inderdaad, kan jij mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? En eigenlijk doe je ook meteen mee aan een battle tussen mij en Fernando. We blijven toch een soort van long lost grote broer en kleine zus. Dus je snapt dat er een beetje competitie is. Dus ik wil het heel erg goed gaan doen deze week. Ik wil eigenlijk gewoon elke dag voor de 5 gaan. Dus als jij die challenge aandurft, laat het sowieso weten in de NPO Luister-app door het antwoord te sturen op de kwalificatievraag. Die luidt als volgt. Hoe heet de nieuwste Spider-Man film die deze week uitkomt? Hoe heet de nieuwste Spider-Man film die deze week uitkomt? Drop het antwoord in de NPO Luister-app. Het is niet alleen voor mij, het is ook leuk voor jou. En het is ook nog eens de laatste kans tot het eind van de zomer om die Fernando mok te winnen. Ik zie je zo in de NPO Luister-app.

0: met Donna.
1: Jazeker, met Donna. Normaal gesproken ben ik de scheidsrechter, maar vandaag heb ik het heft in eigen hand. Ik moet 5 woorden raden in 30 seconden. Gisteren won Tarzan en vandaag denkt Lucas, wat hij kan, dat kan ik ook. Heren, goedemorgen.
2: Good morning.
1: Good morning. Even voor Lucas, de kwalificatievraag natuurlijk. Hoe heet de nieuwste Spider-Man film die deze week uitkomt?
2: Spider-Man, A Brand New Day.
1: Dat is helemaal goed. Ik ga even fangirlen, want ik was al fan van Zendaya. Maar ik ben ook een beetje Tom Holland fan geworden nadat ik hem heb ontmoet. Die man is zo lief. Ja, hij is echt lief, hij is echt lief. Dus ga die film checken. Ik krijg er geen geld voor dat ik het zeg, I promise. In ieder geval, Tarzan, jij won natuurlijk gisteren. Je had het hartstikke goed gedaan, dus we gaan met jou beginnen. Are you ready?
2: Yes, I'm ready.
1: Weet je het heel zeker? Ik vond het een twijfelachtige yes, Tarzan. Hey, die energie moet wel aan zijn, hè?
2: Ja, ik ben net wakker, dus ik ga proberen,
1: Oké, ik probeer met je mee. Go, Tarzan.
2: Oké, het is een Nederlandse artiest. Hij heeft een staart in zijn haar en hij heeft net een hit met Roxy Dekker.
1: Dan Kevin. Staart in zijn haar. Kevin.
2: Yes.
1: Oké.
2: Okay. Elke provincie en land heeft een...
1: hoofdstad?
2: Yes.
1: Oké.
2: En het is een soort camera met een papier.
1: Polaroid.
2: Yes, en je kan overnacht tegen betaling op vakantie.
1: Je kan betalen in overnachting met vakantie in hotel?
2: Yes.
1: Oh ja, nou ja, die was wel... Ik geloof dat ik echt zo ver buiten de tijd zat. Niet normaal. Even kijken naar de scheidsrechter Bo, hoeveel ik er goed heb. Hoeveel heb ik er goed? 3, Tarzan. Nou, voor iemand die net wakker is, vind ik dat dat heel goed ging. Lucas, are you ready?
2: Nee, eigenlijk niet, want die Phoenix app die doet het niet bij mij, dus ik heb geen woorden gehad.
1: Ja, daar komt hij nou mee, joh. Heb je geen woorden? Ja, even kijken hoe we dat gaan oplossen. Dan ga ik eventjes de scheidsrechter jou de woorden laten zeggen door de telefoon. Dus ik zet jou eventjes uit. En dan gaat Bo even nu de woorden opnoemen. Dus Tarzan, dan moeten wij even in gesprek blijven, zodat ik niet hoor wat Bo nu tegen Lucas zegt. Want anders is het redelijk vals spelen. Dus hoe ben je opgestaan vanochtend? Waarom ben je zo moe? What's happening?
2: Ja, ik had een moeilijke... Ik kon niet slapen, dat is een heel probleem.
1: Was het te warm in huis? Of was er een mug? Was er een kat die op je bed sprong? Wat gebeurde daar?
2: Er waren te veel muggen, dus ik werd heel de tijd wakker en zo en dit en dat.
1: Nou, oh, irritant man, irritant man. Wat is echt je gevoel? Ja. Denk je dat je gaat winnen van Lucas? Of...
2: Wel, ik weet het niet,
1: Ja, het is een lastige. Je hebt niet die NPO-luister-app gemanipuleerd waardoor hij nu de woorden niet heeft, toch? Was jij dat?
2: Ja. Nee, tuurlijk niet.
1: Okay. Nou, ik hoor bij Bo nu een ja en ik zie een duimpje, dus volgens mij gaat hij goed. Even kijken, Lucas, are you back?
2: Ja, nou ben ik ready. Kom maar.
1: Oké, let's go. Go, Lucas!
2: Ik zoek een drankje, hij is groen en hij is best wel duur. Veel vrouwen zijn er fan van.
1: Matcha.
2: Helemaal goed. Iemand waarmee je werkt, hoe heet
1: het? Een collega.
2: Corona... Hupplepup?
1: Virus?
2: Hier speelden we vroeger mee. Een Hupplepup 64.
1: Een Nintendo?
2: Heel goed. Waar is je shirt van gemaakt?
1: Mijn shirt is gemaakt van polyester, katoen, weet ik veel.
2: Ja, die tweede was goed.
1: Oké, nou, was wel buiten de tijd, maar we hadden het nog even gezellig. Ik kijk even naar Bo. Met een hele grote omweg heeft Lucas er 4 gescoord. Dus Lucas gaat door naar morgen. 5 voor Donna. 5 voor Donna. Woep, woep. 5 voor Donna. Wauw. Het is 5 voor Donna. Lekker bezig. Ga nog even doorslapen als het kan. En Lucas, ik spreek je morgen weer.
2: Gefeliciteerd, Lucas.
3: Eindelijk alleen, het heeft al veel te lang geduurd.

0: narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Voor een narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks.
4: Heb je

0: samen met Hoog. Wat kan je verwachten van Mother Nature vandaag? Nou, regelmatig zon, het is droog, lekker droog en het wordt maximaal 30 graden. Je krijgt nu het nieuws van Rens Keezy van NOS op Dreezy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het gaat nog steeds niet goed in jeugdgevangenissen. Jongeren die de fout zijn ingegaan worden niet goed voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze hebben recht op 77 uur aan activiteiten per week, waaronder school, maar dat wordt regelmatig niet gehaald. De jonge gedetineerden krijgen vaak ook niet de begeleiding die ze nodig hebben. En dat is echt een risico, zegt de kinderombudsman.
2: Wij kweken onze eigen volwassen criminelen. Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat de meeste kinderen, dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
1: Er zijn 6 jeugdgevangenissen in Nederland. Daar zitten elk jaar tussen de 1500 en 2000 jongeren. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn huis en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. werd na een klopjacht doodgeschoten door de politie. En het was een raar gezicht dit weekend in een wijk in Amsterdam-Noord. Een plastic boodschappentas gedumpt bij een boom met een enorm blok cocaïne in stukken ernaast. Waarschijnlijk door iemand achtergelaten die op de vlucht was voor de politie. Even daarvoor waren agenten namelijk bij een woning gaan kijken omdat er een vreemde geur hing. 3 mannen sloegen toen op de vlucht. Deze bewoners kijken niet raar op van dit soort taferelen in hun wijk.
3: Ik rook een vreemde lijmlucht helemaal door mijn voordeur heen. En ik zat me verbaasd af te vragen met wat voor moderne drugs worden er tegenwoordig met dat soort chemicaliën gemaakt?
4: Het is me opgevallen dat er af en toe wel auto's hier staan die niet bij lage inkomens horen.
5: Uit de gein zei ik ook tegen mijn zoon, ik ga maar met een kogelvrij vest naar het winkelcentrum, want je weet maar nooit wat er gebeurt. Dan ben ik in ieder geval een beetje veilig.
1: Ja, na een achtervolging is 1 iemand opgevallen.

0: namelijk een reisverbod gekregen omdat ze Indonesiërs daar hebben geweigerd voor een hardloopgroep. Maar laat die even op je inwerken, hè? Dus Nederlanders en Indonesië hebben Indonesiërs geweigerd voor een hardloopgroep. Ik snap er helemaal niks meer van, maar content creator Paramita gaat ons er meer over vertellen. Good morning!
1: Good morning!
0: Paramita, voor jou, je hebt ook Indonesische roots. Wat was jouw eerste reactie toen jij dit zag?
1: Ja, dat kon natuurlijk niet te gek zijn voor woorden. Maar ik was niet verrast eigenlijk.
0: Oh, waarom niet?
1: Ik ben niet surprised at all. Ja, wat hadden we anders verwacht? Het is eigenlijk echt wel

0: En daarna weten ze zich opeens niet meer te gedragen, gewoon als gast. En ze lopen daar gewoon rond alsof ze de koning zijn en alsof ze dat eiland runnen, alsof het van hun is, zonder dat ze ook maar iets willen meekrijgen van de cultuur of de taal of de locals. En zij denken gewoon dat het eiland free for all is. Dus ja, daarom noem ik ze eigenlijk gewoon weer colonizers, want het is eigenlijk gewoon weer geschiedenis dat zich herhaalt, maar dan in een andere, modernere vorm.
1: Ja, en ook in een geaccepteerde vorm, denk ik. Want ik was afgelopen maart was ik op Bali bijvoorbeeld. En op een gegeven moment waren we dan ook naar die bekende steden gegaan, zoals in Ubud. En op een gegeven moment zag ik allemaal posters van evenementen die daar binnenkort waren. Inner child healing, yoga sessie. En ik zag inderdaad dat het alleen maar gegeven werd door witte mensen. Ik zag geen enkel bedrijf van een Indonesiër erbij zitten. Dus het wordt ook qua adverteren is er niet iemand die denkt van, oh, misschien is het best apart dat we geen werk verschaffen voor Indonesiërs die bijvoorbeeld dat soort cursussen willen geven. Dus het is natuurlijk wel opvallend, maar het feit dat nu ook echt Indonesiërs worden uitgesloten, nou, dat vind ik wel echt next level, moet ik zeggen.
0: Ja, maar ik moet je zeggen, ik ben in ieder geval helemaal niet verrast. Het is gewoon heel lang al een probleem. Het is gewoon nu dat het eigenlijk even wordt belicht in een hele grote vorm in de media. Omdat de Indonesiërs dus heel erg viral hebben gemaakt. En terecht.
1: Ja, heel goed. Heel goed dat ze van zich laten horen. Nou, volgens de twee Nederlanders, die hebben ook al gereageerd, ging het om een technische fout. Nou ja, ik vraag het maar even aan jou, zodat jij er antwoord op kon geven. Is dit geloofwaardig?
0: Het is naar mijn mening echt een heel slap excuus. Aan de ene kant zou ik het nog wel kunnen begrijpen, want ze zeiden dus dat ze ook andere evenementen organiseren waar locals wel aan mee mogen doen. Ah, heel lief van ze. Aardig, dankjewel. Moeten we heel dankbaar voor zijn, denk ik. Maar zelfs het feit dat er een evenement is waar ze niet aan mee mogen doen in hun eigen landen, dan dat is voor mij eigenlijk al super problematisch. Dus dan denk ik, oké, leuk excuus. Maar snap je nog steeds niet hoe problematisch dat eigenlijk is, dat al moet en dat deel is van een groter probleem?
1: Nou ja, en ook een technische fout. Ik heb wat screenshots gezien van mensen die zichzelf hadden aangemeld. Daar werd ook om hun afkomst gevraagd. En toen ze Indonesisch zeiden, toen werd hun aanmelding afgewezen. Dus ik weet niet wat voor kat er dan op je toetsenbord heeft gelopen, waardoor er een technische fout is ontstaan. But I call cap. Nou, heel veel mensen die horen dit nieuws en die denken dan ook wel meteen van, nou, zijn Nederlanders dan ineens niet meer welkom op Bali? Maar dat is niet het geval, toch?
0: Nee, totaal niet. Iedereen weet dat de Indonesiërs super verwelkomen zijn en echt de liefste mensen ever. Hospitality staat echt gewoon op nummer 1 bij ons. En het is niet de schuld van toerisme. Dat is wat mensen denken. We love tourism. We need tourism. Het gaat er eigenlijk gewoon om dat je een huisfeestje aan het bouwen bent in iemands huis, maar je nodigt de eigenaar niet uit.
1: Ja, goed gezegd. En sterker nog, die eigenaar die mag niet eens binnenkomen. Dus eigenlijk toerisme, yes. Colonizing in wat voor vorm dan ook, daar zeggen we even nee op. Paramita, dankjewel voor je uitleg en dat je zo uitspreekt voor Indonesië. Ook super tof wat ik allemaal voorbij zie komen. En ik wens je nog een hele fijne dag.
0: En de

echt maar sowieso veel kennen tijdens Donna's Discovery. En ik ga Congo representen vandaag met deze tune. Zoals je weet ben ik zelf Nederlands Congolees. En ik vind het altijd zo fijn als ik Spotify bijvoorbeeld op shuffle heb. En dat ik dan ineens die Congolese vibes en klanken herken. Dat ik denk, ah, daar is er weer één. Nou, dat gebeurt.

0: Radiophonics tijdens Donna's Discovery. En Rens Kiezy van NOS op Dreezy, wat heb jij straks voor ons?
1: Straks hoor je waarom er in een paar dorpen rond Den Bosch komende tijd extra gesurveilleerd wordt door de politie.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: It's complicated met Jay en Mahi.

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: met Renske.
1: Er zijn nog steeds volop misverstanden in jeugdgevangenissen. En veiligheid. Een jaar geleden sloegen drie rijksinspecties al alarm, maar er is amper wat veranderd in de jeugdgevangenissen. Er gaat van alles mis, vertelt de kinderombudsman.
2: We bieden kinderen geen veiligheid. We bieden kinderen geen goed onderwijs. Ze kunnen niet op een goede invulling geven aan hun vrije tijd. Ze krijgen niet de behandeling, of vaak niet de behandeling die ze nodig hebben. Ja, ik kan eigenlijk bijna de hele rij van kinderrechten bij langs gaan. We schenden ongeveer alles.
1: Het ministerie van Justitie en Veiligheid hoopt begin volgend jaar een verbeterplan klaar te hebben. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Eén van hen zit vast, een jongen van 15, maar nu blijkt dat er nog een derde verdachte is.
3: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
1: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld in Seattle. En in de dorpen Engelen en Bokhoven, vlakbij Den Bosch, wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. In die dorpen zijn huizen beklad van mensen die vluchtelingen welkom heten. Waar eerst nog lokale politici werden geïntimideerd, gebeurt het nu bij gewone inwoners en dat hakt erin.
4: Woede, frustratie, gevoel van angst voor bedreiging. Nu is het nog verf, wordt het dadelijk de baksteen of nog erger. Wij hebben hier een logeerkamer voor een kleinkind. Hoeveel verder gaat men om de zin door te drijven dat het AZC aan niet komt?
1: De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. Krijg je nog het weer, veel zon en de temperaturen gaan weer omhoog. Vanmiddag 24 graden in Friesland en 30 in Limburg.
0: Broederliefde hoor je straks, maar nu eerst Rush and Alejandro en ook...

0: is een nieuw programma van Amazon Prime, waar er 5 stellen vermomd zijn als singles in een villa vol vrijgezellen. Nou, dat is natuurlijk een recept voor disaster. Het is uiteindelijk aan de vrijgezellen om de mensen in een relatie eigenlijk een soort van te ontdekken. Dus dat is dan de undercover lover. En we hebben de helft van het meest besproken stel hebben we nu aan de lijn in ieder geval. Debbie, good morning.
1: Hallo, hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, vertel even voor de mensen die niet hebben gekeken, in jouw woorden, wat het programma inderdaad is en hoe het voor jou was om mee te doen.
1: Ja, Undercover Lover is natuurlijk eigenlijk een heel simpel concept, maar ook weer tegelijkertijd heel erg moeilijk. Het is de bedoeling dat je als partner heen gaat en dat je niet ontmaskerd wordt door zowel de partners als de singles. En dat betekent dus eigenlijk dat jij je best wel single moet gedragen als jij naar de single villa wordt gestuurd. En voor degene die in de andere villa zit, is dat natuurlijk best wel een dingetje.
0: Nou, kan ik me voorstellen, want ja, ik zeg al, ik heb zitten kijken en eigenlijk bijna iedereen overtreedt elke regel dan ook al op de eerste avond. Ik zag heel veel gezoen. Ik zag gezoen op andere plekken, om het zomaar even te zeggen. Terwijl jij heel strenge regels mee hadden gekregen. Wat vond je er dan van om dat allemaal die eerste avond al om je heen te zien? Hoe was dat voor jou?
1: Nou ja, ik had het dus inderdaad allemaal wel iets rustiger verwacht. Zeker voor de eerste avond. Maar ik denk dat iedereen gewoon enorm veel zin had in een feestje en alle zenuwen loskwamen. Dat het er toch wat heter aan toe ging.
0: Ja, nou, heet zeker. Met wat voor regels ging jij de villa in?
1: Nou ja, ik denk dat de mensen die het gezien hebben al hebben gezien dat er best wel strenge regels waren. Dus zoals er ook gezegd werd, in het algemeen geen fysiek contact.
0: Oké, maar even in de meest brede vorm, toch? Je mocht eigenlijk geen bijvoorbeeld kus op de wang, geen hand geven, geen knuffel.
1: Nee, klopt inderdaad. Het liefst zo min mogelijk.
0: Maar even eerlijk, nu even girl to girl. Je wist toch dat ging toch niet lukken? Want je moet iemand sowieso al voorstellen. Ja, dan gaat het daar eigenlijk al fout.
1: Klopt, ja. Dat zijn natuurlijk ook gesprekken die ik met hem heb gehad. En ik zei ook al van tevoren, die kus op de wang, dat zijn natuurlijk gewoon dingen dat als iedereen dat doet, dat ik het gewoon mee moet doen.
0: Ja.
1: En dat is met bepaalde andere dingen natuurlijk precies zo geweest.
0: Nou, en ook de meeste reacties online, die waren eigenlijk dan vooral haatreacties naar jou en je partner dan, hè? Van dat hij zei van, nou, je gedraagt je als een slabba, om het zomaar even te zeggen voor de kinderen die nu luisteren, omdat je dus iemand een hand had gegeven. Maar hoe was het voor jou om dan dat terug te zien, maar ook vooral om dan al die reacties te lezen?
1: Ja, dat is natuurlijk best wel heftig. Op het moment dat ik het gesprek aan het eind met hem heb gehad, wist ik nog helemaal niet dat dit soort uitspraken gedaan werden. Dus ook voor mij om dit allemaal terug te zien, dat was natuurlijk zeker niet leuk. Ik bedoel, ik zou liegen als ik zou denken dat ik het normaal zou vinden ook.
0: Ja, toch wel. Maar ik denk dat dat voor mensen misschien ook wel ergens goed is om te horen. Want het werd vooral dus gezegd van, oké, het is een heel toxic relatie. Ben jij het daar eigenlijk mee eens? Kijk, het is jouw relatie en het is natuurlijk het programma waar jij aan meedoet. Dus het maakt ook helemaal niet uit wat mensen ervan denken. Maar het is natuurlijk wel het gesprek wat wordt gevoerd.
1: Ja, nou ja, heel eerlijk. Ik begrijp ook wat de mensen zeggen. Op het moment als ik keek naar de tv en ik zie dit zo voorbij komen, dan heb ik denk ik dezelfde uitspraken gedaan over ons als koppel op dat moment. Dus ja, ik sta er niet verbaasd van. Alleen, ik denk dat er gewoon heel veel spanning bij hem zat en dat hij de verkeerde woordkeuzes heeft gebruikt.
0: Ja, over die spanning gesproken, hè. Stel nou, ik zit in een goede relatie en ik zeg tegen jou, Debbie, ik zit erover na te denken om te doen alsof ik single ben voor een geldbedrag terwijl mijn partner in een ander huis zit. Zou je het mij dan aanraden om te gaan doen?
1: Nee.
0: Oh nee? Oké, nee. Waarom nee?
1: Je zet natuurlijk toch wel heel veel op het spel.
0: Ja, misschien wel te veel, hoor ik dat een beetje aan wat je zegt.
1: Ja. Ik denk, het is gewoon, ik zou het, als ik het nu nog een keer zou doen, of nu het aanbod nog een keer zou krijgen, dan zou ik het zeker niet doen. En dat is ook gewoon omdat dit programma is gewoon zo mindfuck. Want aan de ene kant moet je aan je partner denken, maar aan de andere kant moet je wel grenzen overheen gaan om het spel te kunnen winnen. Anders is het gewoon onmogelijk.
0: Ja, je moet ook doen alsof die partner niet bestaat eigenlijk. Dus dat lijkt me een heel aparte situatie. Nou, voor mij zou het geld ook niet waar zijn. Maar als je nog even moet omschrijven hoe je nu terugkijkt op het avontuur, wat zou je dan zeggen?
1: Ja, ik vind het nog steeds fantastisch hoor.
0: Oh, dat wel. Oké. Het is wel fantastisch, maar je zou het niemand aanraden. Oké, dat is nog steeds duidelijke taal.
1: Voornamelijk de hele setting en de mensen. En het spel is natuurlijk eigenlijk wel gewoon heel interessant. En je bent zelf ook gewoon echt een speurneus tijdens dat je daar zit. En dat vond ik wel weer geweldig. Ik denk dat ik het als single zijnde enorm zou aanraden. Maar als koppel zou ik het overslaan.
0: Oké, duidelijke taal. Nou, we blijven het programma natuurlijk volgen elke vrijdag op Amazon Prime. Debbie, heel erg bedankt, hè?
1: Helemaal goed. Nog succes, hè?
0: Dank je.

0: narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Een narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Inderdaad, ik schrik altijd van dat ding. Bam. Ik hoop dat jij ook extra wakker bent nu. Want we gaan natuurlijk straks de moordende minuut spelen. En je gaat weer een goede prijs winnen, hoor. Je voelt denk ik al een beetje hangen in de lucht wat je gaat winnen. Het kan ook aan je waslijn hangen op een gegeven moment. Nou ja, je weet al wat ik bedoel en anders kom je er straks achter. Dit is de kwalificatievraag. Welke social media app heeft een spookje in hun logo? Welke social media app heeft een spookje in hun logo? Drop dat antwoord in de NPO Luister app. En dan spelen we straks samen de moordende minuut. Ik heb natuurlijk ook muziek voor je klaarstaan. Yo Silvio en Young Felix komen straks door je speakers. En terwijl je nadenkt op het antwoord op de kwalificatievraag, heb ik ook het weer voor je. Vandaag regelmatig zon, droog en het wordt maximaal 30 graden. Rinskeezy van NOS op 3 met het nieuws van NOS op 3.
5: Goedemorgen. De bosbranden in Frankrijk zijn de heftigste sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft president Macron gisteravond gezegd. De grote brand bij Bordeaux woedt nog steeds volop. Door die brand zijn 240 huizen verwoest en moesten ruim 200.000 mensen worden geëvacueerd. Niet in de stad Bordeaux zelf, al merk je daar toch ook veel van de branden, zegt verslaggever Simone Langejan.
6: We waren inderdaad in Bordeaux en daar stond dagenlang vol de wind op. En dan merk je het ook gelijk aan je kleding, aan je haar, de geur, je schorre stem. Ik sprak gisteren een brandweerman en die zei, ja, eigenlijk moet je het voorstellen, als je zo dicht op het vuur staat en zo dicht op de rook, dan is het een beetje alsof je een open haard aansteekt en daar dan direct vol voor staat en dat dan inademt.
5: De politie is erachter gekomen wie de mannen zijn van wie er 2 jaar geleden lichaamsdelen aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 26 uit Afghanistan. De politie dacht al langer dat het ging om vluchtelingen die de oversteek naar Engeland probeerden te maken. Het Rode Kruis heeft uiteindelijk in Afghanistan DNA verzameld van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. En puzzelboekjes zijn ineens niet aan te slepen. Niet alleen vanwege de vakantie, maar ook vanwege één soort puzzelboekje. De Murdoku. Een soort combi van Sudoku en Cluedo. Bij deze boekhandel op Schiphol vliegen die puzzelboekjes de deur uit.
7: Het is echt belachelijk hoeveel ervan verkocht worden. Zodra ze op voorraad zijn, worden ze gelijk gereserveerd door de mensen. En dan zijn ze eigenlijk ook gelijk weer op.
5: Ja, ook deze mensen zijn op zoek naar het puzzelboekje.
8: Ik heb heel veel mensen hierover gehoord. Mijn zusje heeft hem gekocht en toen hebben we een paar puzzels samengemaakt. En nu denk ik, ja, nu moet ik zelf gaan beginnen ermee.
9: Ik zag het op TikTok. Op een gegeven moment een paar kanalen die het op hadden staan. Niet per se hele grote, maar gewoon denk op een paar van die spamkanalen die het gewoon heel veel opzetten in de hoop dat het een beetje verkoopt.
8: Ik kwam speciaal hier naartoe om het te halen.

0: ook Dio hoor je met 24 Hours. Je luistert naar Phonics. Donna. Ik vind ook Dio zo knap. Hij is echt wel een beetje mijn man crush, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb het gezegd, hij kan toch geen Nederlands, dus hij gaat het niet horen. Ik ben niet exposed nu. Hanna, good morning.
1: Hi.
0: Vind jij ook Dio ook knap?
1: Ja, op zich wel hoor. Ja, zeker.
0: Op zich. Ze hebben het over een 6,5 of gaat hij wel richting de 8?
1: Gewoon een beetje mid. 6,5, ja.
0: Zie je, ik hoorde al dat je twijfelde. Je wilde voor mij niet zeggen dat je het na vond.
1: Ja.
0: Je mag gewoon eerlijk zijn over je types. It's no big deal.
1: Ja.
0: Hanna, hoe gaat het met je? Want je gaat misschien wel een prijs winnen straks, hè?
1: Ja, wie weet. Zou leuk zijn.
0: Weet je al een beetje wat het is? Luister je vaker naar de ochtendshow, naar Phonics?
1: Ja, tegenwoordig wel, moet ik zeggen. Maar wat

0: Ik ben ready, dank je.
1: De moordende minuut.
2: De moordende minuut.
3: Welk social media app heeft een spookje in hun logo?
0: Snapchat.
3: Dat is goed. Hoe heet het personage uit Mario dat een paddenstoel op zijn hoofd heeft?
0: Toad.
3: Hoe heet het Amerikaanse monument waar je vier oud-presidenten in een berg ziet?
0: Pas.
3: Hoe noem je net als alle kegels bij bowlen in één keer omgaan?
0: Strike.
3: In welke Belgische stad vind je het standbeeld Mannekepis?
0: Brussel.
3: In welk programma testen koppels of ze de verleiding kunnen weerstaan?
0: Temptation Island.
3: Welk land staat bekend om zijn fjorden, vikingen en het Noorderlicht?
0: Noorwegen.
3: Hoe heet de zus van Phineas in Phineas and Ferb?
0: Oh shit, pas.
3: Hoe heet de luchthaven van Amsterdam?
0: Schiphol.
3: Welke Nederlandse stad wordt ook wel de sleutelstad genoemd?
0: Sleutelstad Utrecht?
3: Nee. Dat is niet Utrecht en hij was sowieso buiten de tijd.
0: Jammer.
3: Ja, oh nee. Maar ik kijk eventjes naar de scheidsrechter, naar hoeveel je er goed had. Wat zegt je gevoel?
0: Ja, ik denk dat ik er echt net onder zit, maar...
3: Oké, ik ga even kijken naar de scheidsrechter. Er wordt geteld, er wordt overlegd. Oké, nou ja, ik ga het je maar zeggen, Hanna.
0: Helemaal goed.
3: Je hebt er

0: gaat het hartstikke goed gedaan. Hartstikke, hartstikke goed. Je dacht dat je er bijna onder zat, maar ach, het is gewoon een super goede score.
1: Nou, top, dankjewel.
0: Even voor jou nog, hoe heet het Amerikaanse monument waar je vier oud-presidenten in een berg ziet? Dat is Mount Rushmore.
1: Ja.
0: Je moet het maar weten. En hoe heet de zus van Phineas in Phineas en Ferb? Dat is Candace.
1: Ah, ja, tuurlijk.
0: Ja, moet je ook weer even vers in je geheugen hebben. En dan de Nederlandse stad die ook wel de sleutelstad wordt genoemd. Dat is Leiden.
1: Ah, top.
0: Hartstikke goed gedaan. Je hebt het hartstikke goed gedaan. En die paarse sokken die gaan jouw kant op komen.
1: Nou, superleuk werk je vandaag.
0: Dank je.

The Notorious B.I.G. hoorde je met Big Papa op Phonics. En straks hoor je een tune die je misschien nog niet kent tijdens Donna's Discovery. Maar nu eerst een beetje fout door je speakers. Ik weet het.

die je misschien nog niet kent, maar die je sowieso wel wil kennen tijdens Donna's Discovery. Ik ga Congo representen met deze tune vandaag. Zoals je weet ben ik zelf Nederlands Congolees en ben ik daar ook heel trots op. Dus ik vind het altijd dope als ik iemand uit de culture kan representen met een tune. Ik kwam eigenlijk deze tune heel per ongeluk tegen. Ik stond in de gym, ik had hem op shuffle staan en ik was eigenlijk op zoek naar iets waardoor ik mijn spieren nog meer kon oppompen dan waar ik al mee bezig was. Maar toen kwam ik in deze heel relaxte vibe terecht en ik hoorde gelijk van, ja, hier zit een Congolees achter. Dus even gecheckt. En ja, het klopt. Het is een samenwerking van Jalivis samen met Amaria Bibi. En Jalivis die is dus Congolees. Ik kan niet zeggen dat mijn sportsessie uiteindelijk sneller is gegaan. We gaan juist even zo in de ochtend een beetje ontspannen. Lekker laid back. Waardoor je ineens zin krijgt om in plaats van naar je werk naar je lover te rijden. Dit is Touch Me tijdens Donna's Discovery. Enjoy.

0: Central C hoorde je met Doja op Phonix. En daarvoor hoorde je Amaria Bibi met Touch Me tijdens Donna's Discovery. Maar ik heb ook Rens Kiesi van NOS op Dreezy. Wat heb je zo voor ons?
1: Ja, bewoners in Amsterdam-Noord nemen geen halve maatregelen.
2: Ik ga maar met een kogelvrij vest naar het winkelcentrum, want je weet maar nooit wat er gebeurt.
1: Ja, waar het over heeft, hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.

0: Del Kaidel. Hij kan niet wachten om weer te draaien voor je. Maar eerst het nieuws van NOS op 3 met Renskeezy.
1: Het gaat nog steeds niet goed in jeugdgevangenissen. Jongeren die de fout in zijn gegaan worden niet goed voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze krijgen niet de uren activiteiten en onderwijs waar ze recht op hebben en krijgen ook onvoldoende begeleiding. En dat is echt een risico, zegt de kinderombudsman.
2: Wij kweken onze eigen volwassen criminelen. Als wij op deze manier doorgaan, dan kun je er zeker van zijn dat de meeste kinderen, dat het niet een jeugdzonde blijft, maar dat zij ook in de instellingen voor volwassenen terechtkomen.
1: Het ministerie van Justitie en Veiligheid hoopt begin volgend jaar een verbeterplan klaar te hebben. De politie heeft na 2 jaar de identiteit achterhaald van 2 mannen van wie lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om mannen van 20 en 27 uit Afghanistan. En die zijn gevlucht, zegt deze verslaggever van NH Nieuws.
3: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
1: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. Dat leidde uiteindelijk tot een match. En het was een raar gezicht dit weekend in een wijk in Amsterdam-Noord. Een plastic boodschappentas gedumpt bij een boom met een enorm blok cocaïne in stukken ernaast. Waarschijnlijk door iemand achtergelaten die op de vlucht was voor de politie. Even daarvoor waren agenten namelijk bij een woning gaan kijken omdat er een vreemde geur hing. 3 mannen sloegen toen op de vlucht. Deze bewoners kijken niet raar op van dat soort taferelen in de wijk.
4: Ik rook een vreemde lijmlucht helemaal door mijn voordeur heen. En ik zat me verbaasd af te vragen met wat voor moderne drugs worden er tegenwoordig met dat soort chemicaliën gemaakt.
5: Het is me opgevallen dat er af en toe wel auto's hier staan die niet bij lage inkomens horen.
6: Uit de gein zei ik ook tegen mijn zoon, ik ga maar met een kogelvrij vest naar het winkelcentrum, want je weet maar nooit wat er gebeurt. Dan ben ik in ieder geval een beetje veilig.
1: Ja, na een achtervolging is 1 iemand opgepakt. Het weer, veel zon en de temperaturen gaan weer omhoog. Vanmiddag 24 graden in Friesland en 30 in Limburg.

0: Narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch? Narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Voor een narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Ja, je hoorde hem net al in de It's Complicated promo. Maar hij gaat ook nog zingen voor je. Jay hoor je straks met Controlando. Even kijken wat moeder natuur voor je in petto heeft. Veel zon vandaag, het is droog en het wordt ongeveer 30 graden. Rensky met het nieuws van NOS op Dreezy. Wat heb jij voor ons?
6: De komende dagen worden in Spanje heel spannend vanwege de grote bosbranden die daar woeden. Rond Madrid zijn al dagenlang branden. Met man en macht probeert de Spaanse brandweer de brandhaarden onder controle te krijgen. Maar dat lukte gisteren nog niet, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Er zijn nog 2 gemeenten waar de mensen geëvacueerd moesten worden zelfs. En dat betekent dat 2000 mensen op zoek moesten naar onderdak bij familie of opgevangen moesten worden in de sporthallen die hier overal zijn.
6: In Frankrijk woedt vooral de brand bij Bordeaux nog. Het kabinet doet niet genoeg met de eisen van de rechter in een klimaatzaak over Bonaire. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen om de inwoners van het eiland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Uiterlijk vandaag moest het kabinet meer duidelijkheid geven over hoe dat doel bereikt kan worden. Maar dat is niet gebeurd, blijkt uit vragen van de NOS. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt dat het kabinet op Prinsjesdag met plannen komt, maar dat is veel later dan de rechter eiste. En een pizzeria in het dorp in het westen van Frankrijk heeft iets opvallends op de menukaart staan. Een pizza Hawaii voor 100 euro. Het is niet zo dat er caviar op ligt of zo. Het is gewoon een eenvoudige pizza met ananas. Waarom dan 100 euro? De eigenaar wil er naamsbekendheid mee krijgen. Hij wil dat mensen erover gaan praten. En dat is gebeurd. Al was het alleen maar in Italië, want daar wordt ananas op je pizza al heel lang gezien als culinaire doodzonde. Luister maar naar deze kok.
8: Panapo.
9: Ja.
8: Maar fruit.
9: Ja.
8: On a pizza.
9: Ja.
8: Pineapple should never be on a pizza.
6: Ja, je begrijpt, de pizza Hawaii voor 100 euro wordt bij de Franse pizzazaak natuurlijk niet besteld, maar media hebben de reclamestunt van de eigenaar wel opgepikt.
5: En dat was het nieuws, Renskeezy.
6: Ja.
5: Maar dat was het nieuws echt.
6: Ja, dit was het allerlaatste nieuwsblokje wat ik in de ochtendshow van Phoenix heb gedaan.
5: Nou, ik krijg er wel even kippenvel van.
6: Ja,
5: Risky,
6: het gekke is, nu ik dat zo uitspreek, heb ik dat nu ook wel een beetje. Dat er, ja, het is gewoon, ja, end of an era eigenlijk nu. Ja,
5: hoe voel
6: heel
5: je
6: bizar.
5: Dat je nu wel dus echt, ja, de laatste woorden in ieder geval op Phoenix hier hebt uitgesproken.
6: Nou, ik ben er straks om 22:50 nog wel met het nieuws. Alleen, ja, dit is echt de laatste keer dat ik in de ochtendshow, hè, met jou en normaal gesproken natuurlijk ook met Fernando zit. Ja, bijzonder eigenlijk wel. Ik krijg er inderdaad, wat ik zei, kippenvel van. En ja, ik zit hier ook gewoon heel erg met mixed feelings. Ik heb natuurlijk een paar weken geleden in de uitzending in de studio al aangekondigd dat ik ga vertrekken. Ja, en nu is het ook echt het moment daar gekomen. Dus dit is ook mijn allerlaatste werkdag bij de NOS. Dit is ook wel even een dingetje. Ja, als in, ik weet dat er iets geweldigs nieuws voor mij in petto staat te wachten. Wat dat precies is, daar kan ik helaas niet heel veel over vertellen. Maar ja, ik ga ook wel heel veel mensen en collega's en dingen ontzettend missen. Want ik heb dit echt, ja, ik heb vanochtend nog even, toen was ik inderdaad met een aantal mensen, sprak ik hierover, dit toch heel lang gedaan.
5: Ja, hoe lang? Ja. Even voor de luisteraars,
6: nou ja,
5: ook.
6: Ik heb 5 jaar lang heb ik de ochtendshow gedaan bij Phoenix. En ik heb 7 jaar in totaal bij de NOS gewerkt. Dus
5: ja,
6: dat is best
5: kijken.
6: Wel lang. Ja, en toen ging ik zo eens voor mezelf bedenken van wat voor grote nieuwsgebeurtenissen heb ik allemaal meegemaakt. Ja, dat zijn er best wel een hele hoop. Zoals inderdaad de Capitoolbestorming een paar jaar terug. De aanslag op Peter R. de Vries. Weet je, dat zijn momenten dat die zijn me heel erg bijgebleven. Maar ja, zo lang loop ik dus al wel mee hier. Dus dat is wel eventjes geleden. En natuurlijk echt wel, nou, ik denk wel tientallen tot wel duizenden ochtendshows gedaan. Heel veel. Ja,
5: nou, je gaat echt gemist worden. Sowieso natuurlijk vanuit je collega's. Dus ook vanuit mij. Het is heel gek dat je er straks gewoon niet bent. Ik ben wel blij dat ik je nog een paar keer heb kunnen aankondigen. Dat is wel heel leuk.
6: Ja, maar dit is ook de laatste keer voor jou, hè, dat je mij hebt aangekondigd.
5: Ja, dit is de laatste keer. Dus ik wilde daar wel even bij stilstaan natuurlijk. Oh. Ook al hebben we dat afscheid eigenlijk met de luisteraar al gehad. Maar ik weet ook zeker, ik zie natuurlijk alle appjes binnenkomen. En ook na dat afscheid wat je toen op de radio hebt gedaan. Daar hebben echt heel veel mensen op gereageerd.
6: En oh, wauw, wat
5: jij
6: lief.
5: Bent voor heel veel mensen natuurlijk hun vertrouwde stem waar ze het nieuws van krijgen. Dus ja, je gaat echt gemist worden. Maar natuurlijk, even vanuit mij gesproken, ik ben ook gewoon heel erg blij voor jou dat er iets op je pad is gekomen waar je ook tegelijkertijd de ruimte voor hebt om zo blij voor te zijn. Dus dat het, het is met een lach en een traan vandaag waarschijnlijk.
6: Ja, dat zeg je heel mooi, Donna. En nogmaals, alle liefde naar de luisteraars toe. Want daar heb ik het, daar doe ik het uiteindelijk wel iedere ochtend voor. Heel vroeg mijn wekker. En soms dacht ik wel eens van, oh, wat is dit vroeg? Maar ik heb het allemaal met heel veel liefde voor jullie gedaan. Dus dank jullie wel allemaal.
5: Renskeezy van NOS op 3C. Donna. Straks muziek van Henkie T.

0: cursus verkopers en zo. En nu zijn ze klaar met al die expats daar. Twee Nederlanders hebben namelijk een reisverbod gekregen omdat ze Indonesiërs daar hebben geweigerd voor een hardloopgroep. Maar laat die even op je inwerken, hè. Dus Nederlanders en Indonesië hebben Indonesiërs geweigerd voor een hardloopgroep. Ik snap er helemaal niks meer van, maar content creator Paramita gaat ons er meer over vertellen. Good morning.
1: Good morning.
0: Paramita, voor jou, je hebt ook Indonesische roots. Wat was jouw eerste reactie toen jij dit zag?
1: Ja, dat kon natuurlijk niet te gek zijn voor woorden. Maar ik was niet verrast eigenlijk.
0: Oh, waarom niet?
1: Ik ben not surprised at all. Ja, wat hadden we anders verwacht? Het is eigenlijk echt al best wel lang een probleem in Indonesië. Het is echt gewoon het tipje van de ijsberg eigenlijk.
0: En kan je iets meer vertellen over dat probleem dan? Wat zie jij als het probleem?
1: Ja, het is gewoon een veel groter probleem op Bali en Indonesië. Het probleem is gewoon de white privilege. En een soort superioriteitsgevoel van dus die zogenaamde expat of nomad, zeggen ze dan ook. Zij komen dan naar Indonesië toe als gast. En daarna weten ze zich opeens niet meer te gedragen, gewoon als gast. En ze lopen daar gewoon rond alsof ze de koning zijn. En alsof ze dat eiland runnen, alsof het van hun is. Zonder dat ze ook maar iets willen meekrijgen van de cultuur of de taal of de locals. En zij denken gewoon dat het eiland vroeger al is. Dus ja, daarom noem ik ze eigenlijk gewoon weer colonizers. Want het is eigenlijk gewoon weer geschiedenis dat zich herhaalt, maar dan in een andere, modernere vorm.
0: Ja, en ook in een geaccepteerde vorm, denk ik. Want ik was afgelopen maart was ik op Bali bijvoorbeeld. En op een gegeven moment waren we dan ook naar die bekende steden gegaan, zoals in Ubud. En op een gegeven moment zag ik allemaal posters van evenementen die daar binnenkort waren, inner child healing, yoga sessie. En ik zag inderdaad dat het alleen maar gegeven werd door witte mensen. Ik zag geen enkel bedrijf van een Indonesiër erbij zitten. Dus het wordt ook qua adverteren is er niet iemand die denkt van, oh, misschien is het best apart dat we geen werk verschaffen voor Indonesiërs die bijvoorbeeld dat soort cursussen willen geven. Dus het is natuurlijk wel opvallend, maar het feit dat nu ook echt Indonesiërs worden uitgesloten, nou, dat vind ik wel echt next level, moet ik zeggen.
1: Ja, maar ik moet je zeggen, ik ben in ieder geval helemaal niet verrast. Het is gewoon heel lang al een probleem. Het is gewoon nu dat het eigenlijk even wordt belicht in een hele grote vorm in de media. Omdat de Indonesiërs dus heel erg viral hebben gemaakt. En terecht.
0: Ja, heel goed. Heel goed dat ze van zich laten horen. Nou, volgens de twee Nederlanders, die hebben ook al gereageerd, ging het om een technische fout. Nou ja, ik vraag het maar even aan jou, zodat jij er antwoord op kon geven. Is dit geloofwaardig?
1: Het is naar mijn mening echt een heel slap excuus. Aan de ene kant zou ik het nog wel kunnen begrijpen, want ze zeiden dus dat ze ook andere evenementen organiseren waar locals wel aan mee mogen doen. Ah, heel lief van ze. Aardig, dankjewel. Moeten we heel dankbaar voor zijn, denk ik. Maar zelfs het feit dat er een evenement is waar ze niet aan mee mogen doen in hun eigen landen, dan dat is voor mij eigenlijk al super problematisch. Dus dan denk ik, oké, leuk excuus. Maar snap je nog steeds niet hoe problematisch dat eigenlijk is dat dat al moet en dat dat deel is van een groter probleem?
0: Nou ja, en ook een technische fout. Ik heb wat screenshots gezien van mensen die zichzelf hadden aangemeld. Daar werd ook om hun afkomst gevraagd. En toen ze Indonesisch zeiden, toen werd hun aanmelding afgewezen. Dus ik weet niet wat voor kat er dan op je toetsenbord heeft gelopen, waardoor er een technische fout is ontstaan. But I call cap. Nou, heel veel mensen die horen dit nieuws en die denken dan ook wel meteen van, nou, zijn Nederlanders dan ineens niet meer welkom op Bali? Maar dat is niet het geval, toch?
1: Nee, totaal niet. Iedereen weet dat de Indonesiërs super verwelkomen zijn en echt de liefste mensen ever. Hospitality staat echt gewoon op nummer 1 bij ons. En het is niet de schuld van toerisme. Dat is wat mensen denken. We love tourism. We need tourism. Het gaat er eigenlijk gewoon om dat je een huisfeestje aan het bouwen bent in iemands huis, maar je nodigt de eigenaar niet uit.

0: Star hoor je met Tornado. En straks na de headlines hoor je Patrick met Rewind. Allemaal nostalgische tunes, lekker back in the days. En ik heb straks ook nog Shakira en Ozuna voor je klaarstaan. Nu Dave en Tams, dit is Raindance op Phonix.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: Show. Boom.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Phonics ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Zometeen in Rewind. Op de weg van Equals Antje Cho en ook Piele komt eraan naar de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3. Nog eventjes met Renske. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het is in Zuid-Europa nog steeds blussen, blussen, blussen. In Frankrijk woedt nog steeds een flinke bosbrand in de buurt van Bordeaux. Daar is al een gebied 4 keer zo groot als Parijs in vlammen opgegaan. De brandweer zegt dat de brand de afgelopen 24 uur niet is uitgebreid, maar nog steeds heel onvoorspelbaar is. In Spanje kunnen ze even ademhalen. Daar waren ze bang dat 2 grote bosbranden bij elkaar zouden komen en een megabrand zouden vormen, maar dat is niet gebeurd. Al blijft het hard werken, zegt mijn collega Eva Wiesing.
9: Gisteren was het al gelukt om op enkele fronten het vuur te stoppen, maar de branden zijn gewoon nog niet onder controle. En er zijn nog 2 gemeenten waar de mensen geëvacueerd moesten worden zelfs. En dat betekent dat 2000 mensen op zoek moesten naar onderdak bij familie of opgevangen moesten worden in de sporthallen die hier overal zijn.
8: Vandaag staan 2 mannen voor de rechter die in Utrecht een man in een rolstoel in brand staken. Het slachtoffer werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op, vertelt verslaggever Roel Pauw.
10: Deze 2 mannen staan nu terecht op verdenking van poging tot moord. En niet onbelangrijk is te bedenken dat het slachtoffer dat ze op het oog hadden volkomen weerloos was. Hè. Hij zat in die rolstoel omdat hij beide benen mist. En als je de beelden ziet, dan brandde die rolstoel echt als een fakkel. Een hele heftige zaak dus.
8: Het is nu nog een pro forma zitting waar de verdachten zelf niet bij zijn. Het WK voetbal is inmiddels ruim een week voorbij, maar toch nog een nieuwtje. De FIFA heeft op een social media de winnaar van het mooiste doelpunt van het toernooi bekendgemaakt. Het gaat om deze.
11: City Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
8: Ja, het doelpunt dat Cabral maakte voor Kaapverdië, de 2-2 tegen Argentinië. Kaapverdië kreeg later nog een doelpunt om de oren en werd uitgeschakeld. Maar dit doelpunt heeft toch een prijs opgeleverd.
7: Ik ga hem wel mis hoor, Sidney, bij mijn clubje Benfica. Hij is uitgeleend. Ja, hij was van mijn clubje.
8: Oh.
7: Ja, maar een half seizoen. Nu is hij alweer weg.
8: Dat doen we wel vaker. Ja, dat snap ik. Zo'n tweebenige speler willen ze overal wel hebben
7: precies,
8: natuurlijk.
7: Precies. Als je scoort tegen Argentinië in het WK, dan ben je ineens heel interessant natuurlijk.
8: Dan heb je het wel gemaakt, zeg maar. Lekker bezig. Ja. Krijg je nog het weer? Veel zon en de temperaturen gaan weer omhoog. Vanmiddag 24 graden in Friesland en 30 in Limburg.
7: Ik dank u zeer. Tot zometeen.
8: Tot zo.

Wel verdiende Buongiorno, moet ik zeggen. Hard gewerkt het afgelopen jaar. Dus wij houden eventjes zijn stoel warm in de tussentijd. Patrick hier, lang niet hier geweest. Maar de hits zijn gewoon hetzelfde. Jonah Fraser, Jayon Panna komt eraan zometeen. French Montana, Sway Lee, Unforgettable. Het is het lekkerste van toen, heb ik voor je klaarstaan. Maar ook het lekkerste van nu.

weet jij welke twee tunes je daar door elkaar hoorde? Pak dan snel de NPO Luister-app erbij en laat het mij weten. Welke twee tunes hoorde je daar door elkaar? Laat het me weten via de NPO.

0: Raúl Alejandro en Whisky Pongo.
1: In the morning. Morning. Mashup.
0: De dagelijkse gang van zaken gaat gewoon door, ook als Quincy ze niet kan dragen, omdat hij lekker met zijn reet in een

0: je weet.
1: Dit is Christian D.
0: Habibti, ik ben het probleem.
1: Pauw! Ja, gefeliciteerd. En dan gaan we toch kijken naar de fotofinish wie er allereerste bij was. En ik moet zeggen, dat is Michi. Michi was het allereerste, die heeft daarna nog eventjes snel wat details toegevoegd. Maar die was zo ongelooflijk snel. Michi Keuken, gefeliciteerd. Jij krijgt de Phonix prijs. Ik zei dat het een bal was. Ik weet niet eens of het een bal is. Misschien is het heel wat anders. Jij krijgt het in ieder geval thuisgestuurd. Shout-out naar jou. En morgen gewoon weer een nieuwe Morning Mash.

0: Phonics. Het is Rewind met zometeen Wanda Benton, Tropica, ANJ, Lauren, Delisa, FJ. Allemaal supersterren, inclusief Renske. Waar gaan we het over hebben zometeen?
1: Er zijn nog steeds volop misstanden in jeugdgevangenissen. Dat hoor je zo.

0: een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
7: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel FunnyX Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: FunnyX Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
9: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials @youngambition.nl.
10: Trek je niet echt lekkers?

0: luisterapp.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3 met Renske. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn nog steeds volop misstanden in jeugdgevangenissen. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Een jaar geleden sloegen 3 rijksinspecties al alarm. Maar er is amper wat veranderd in de jeugdgevangenissen. Er gaat van alles mis, vertelt de kinderombudsman.
2: We bieden kinderen geen veiligheid. We bieden kinderen geen goed onderwijs. Ze kunnen niet op een goede invulling geven aan hun vrije tijd. Ze krijgen niet de behandeling, of vaak niet de behandeling die ze nodig hebben. Ja, ik kan eigenlijk bijna de hele rij van kinderrechten bij langs gaan. We schenden ongeveer alles.
1: Het ministerie van Justitie en Veiligheid hoopt begin volgend jaar een verbeterplan klaar te hebben. Een meevaller voor Philips. Het bedrijf heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse Belastingdienst. Mijn economiecollega Aida vertelt dat Philips dat geld had betaald nadat president Trump vorig jaar importheffingen invoerde.
3: Maar ja, die heffingen die werden door de rechter gewoon ongeldig verklaard afgelopen februari. En bedrijven konden dus een claim indienen die schade hadden ondervonden of die dus belasting hebben moeten betalen. En Philips was er bij de kippen bij. Die heeft gewoon gelijk een claim ingediend en is ook een van de eerste bedrijven die dus nu geld terug hebben gekregen.
1: En Bibi Netanyahu is aangekomen in Amerika. De premier van Israël heeft waarschijnlijk vanmiddag een gesprek met president Trump. De twee hebben wat oneenigheid nadat ze in februari samen de oorlog tegen Iran begonnen. Trump noemde Netanyahu op een gegeven moment knettergek. Of hij een warm welkom krijgt is dus maar de vraag. Van deze demonstranten in Washington DC zal die warmte niet komen. Netanyahu is een oorlogscrimineel en hij moet gewoon vastzitten, vinden ze.
4: Benjamin Netanyahu is een oorlogscrimineel. He doesn't belong in our country.
5: Sooner or later, you will be prosecuted. You will not get away with the crimes you committed.
4: The only place he belongs is locked up with the ICC.
5: It's a matter of time.
1: Ja, krijg je nog het weer. Veel zon en de temperaturen gaan weer omhoog. Vanmiddag 24 graden in Friesland en 30 in Limburg.
0: Ja, en wij horen je niet weer, hè?
1: Nee. Ja, nee, dit was dan echt mijn allerlaatste nieuwsbulletin op Phonix.
0: Ja, crazy. Ik voel me echt zo vereerd dat ik dat mocht begeleiden. Ja. Na 5 jaar Phonix ochtendshow en natuurlijk Rewind en hiervoor ook Classics. Hè, want dat wordt soms wel vergeten, maar je bleef gewoon zitten als Fernando naar huis ging. Dat mag wel eventjes genoemd worden.
1: Ja, ik ging gewoon door inderdaad met mijn collega's. Ja, maar bijzonder moment dit. En ik heb vanochtend natuurlijk ook al mijn afscheid aangekondigd. Bij Donna, want dat was ook de allerlaatste keer dat ik de ochtendshow deed. Ja. En dit is ook de allerlaatste keer dat ik nu Rewind doe, Patrick, met jou. En ik heb ook veel met Quincy gedaan natuurlijk. Ja. En ik ga jullie allemaal ontzettend missen. De luisteraar ga ik ontzettend missen. Nogmaals dank ook naar alles en iedereen die ook iedere ochtend toch maar weer naar mij en het nieuws luisterde. Ook al was het voor sommigen toch ook wel een hinderlijke onderbreking. Ik heb echt mijn best gedaan om daar met veel passie en liefde daar toch altijd toch wat moois van weten te maken. Dus iedereen bedankt ook voor het luisteren.
0: Absoluut. En bedankt voor de inzet elke ochtend, ook met alle slaaptekorten. Wij zijn heel erg dankbaar dat je dat zo lang hebt kunnen doen.
1: Graag gedaan en met alle liefde.
0: Dankjewel, Renske. En veel succes in de toekomst met je volgende avonturen.
1: Dankjewel.
0: Dag,
1: dankjewel.
0: Doei.

Dat wilde ik nog even zeggen. Thanks voor alle lieve berichtjes die binnenkomen voor Renske via de NPO Luister-app. Ze is wel nu, zeg maar, verdwenen. Dus zij kan het niet meer lezen, maar ik kan het wel naar haar sturen. Dus denk je van, ah shit, Renske, ik heb nog niks gezegd tegen Renske. Dit is wel je moment. Stuur het gewoon via de NPO Luister-app in een gratis berichtje. Mag een voice memo zijn, mag ook gewoon geschreven zijn. En dan

0: thank you all, thank you all. Het wordt heel erg gewaardeerd. Joey Dwight Filet, Rihanna komt eraan naar Amy Grace, ECSB. En dit is Laat Me Zien in Rewind op Phonix.
1: Wat zeg je, man?

Monterrey in Mexico. Daar is een vrouw recht tegen een grote muur aangereden. Grote schrik natuurlijk, maar de vrouw is gelukkig ongedeerd. Niks aan de hand. Dit is niet per se een bizar verhaal. Het is waarom deze vrouw tegen de muur is gereden. Aan jou is dus de vraag, wat is de reden dat deze vrouw tegen een grote muur reed in Monterrey, Mexico? Is dat A, er liep een spin in haar auto en ze kon toen niet meer rijden? Was het B, ze zag haar ex lopen en wilde hem aanrijden? Of was het misschien C, ze reed tegen een muurschildering van een tunnel? Dus A, een spin in de auto. B, ze wilde haar ex aanrijden. Of C, een muurschildering van een tunnel. Daar is ze tegen aangereden.

0: een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel of misschien wel op kantoor. Maar de vraag is natuurlijk, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Vandaag het verhaal over een vrouw in Monterrey, Mexico, die haar auto tegen een muur reed. Zij is oké, niks aan de hand, maar de reden waarom ze tegen de muur is gereden, dat maakt het wel een bizar verhaal. De vraag aan jou was, wat is die reden? Was het A, er liep een spin in haar auto en ze kon niet meer rijden? B, ze zag haar ex lopen, wilde hem aanrijden? Of C, ze reed tegen een muurschildering van een tunnel? Goed, alle appjes die zijn binnengekomen via de NPO luisterapp. U wordt bedankt. Duncan zegt, bakkie bizar, antwoord B. En Maarten die denkt, juist omdat het zo onlogisch lijkt, zou het best waar kunnen zijn, antwoord C. Roy die heeft een kort maar krachtig audioberichtje gestuurd.
1: Het is antwoord D, omdat ze een vrouw is.

0: Luister naar Rewind op Phonics met zometeen Over, Drake, Yo Silvio, Toxic en Summer Walker, Bryson Tiller komen er ook aan. En wie er ook aankomt is Irma met de hoogtepunten van de NOS op 3. Waar ga je het over hebben zometeen?
1: Nou, goedemorgen. Een honkbalwedstrijd in Detroit werd verstoord door een bijzondere gast. Je hoort zo waar ik het over heb.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
8: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games komen eraan. Die hoor je allemaal na de hoogtepunten van het nieuws van de NOS op 3 met Irma. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De zaak tegen twee verdachten die een man in een rolstoel in brand staken is begonnen. 3 maanden geleden werd het slachtoffer in Utrecht overgoten met spiritus. Hij werd door omstanders gered, maar liep wel ernstige brandwonden op, zegt verslaggever Roel Pauw.
2: Over 20% van zijn lichaam heeft hij 30 graadse brandwonden opgelopen. En de advocaat van het slachtoffer die vertelde nog dat haar cliënt inmiddels thuis is en daar verder gaat met zijn revalidatie. Maar zei ze, dat is een bijzonder pijnlijk proces. Brandwonden doen ontzettend zeer. Die voel je 24 uur per dag. Dus de toestand van die meneer is heel wisselend.
1: De twee verdachten worden vervolgd voor poging tot moord of doodslag. De inhoudelijke behandeling van de zaak is waarschijnlijk volgend jaar. Daarvoor worden de mannen nog psychologisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En de 4 Nederlanders die vermist raakten op het Malawi-meer tussen Tanzania en Malawi waren daar in de problemen gekomen door slecht weer. Dat zegt een Nederlander die huisjes op die eilanden in het Malawi-meer heeft. En hij was ook betrokken bij de zoekactie.
3: Lake Malawi kan zo glad als een spiegel zijn, maar in juni, juli is hun winterseizoen. Kun je ook plotselinge stormen krijgen met golven van 3-4 meter hoog. Ja, en als je dan op een gammel bootje die oversteek probeert te maken, heb je wel grote kans op grote problemen.
1: De Nederlanders werden gisteren levend teruggevonden. Ze hebben medische hulp gekregen, maar hoe ze er verder aan toe zijn is niet bekendgemaakt. En chaos tijdens een honkbalwedstrijd in Detroit door een eekhoorn. Het dier rende het veld op en was moeilijk te vangen. Tientallen mensen gingen achter het beestje aan, maar met weinig succes.
4: Oh boy, now the squirrel's on the field. Now the squirrel is an active participant in the festivities. The chase for the squirrel is on. Trying to go between the legs and eventually he gets away again. And hops through the towel. And hops through another towel. The force field is activated. Towels can't stop him, or maybe they can.
1: Ja, pas na een flinke achtervolging lukte het iemand om de eekhoorn in een handdoek te vangen en van het veld af te halen. En het weer, veel zon en de temperaturen gaan weer omhoog. Vanmiddag maximaal 24 graden in Friesland en 30 in Limburg.
0: Irma, dankjewel. Tot later.
1: Tot later.
0: Patrick. Yo, Silvio.

waarom niet? Ja, toch? Wie houdt je dan tegen? Hè? Ik vind het vet. Het hoort er gewoon bij. Zometeen hoor je Oma Lee, Ozuna, So en ook Do or Die van Jonna. Broederliefde komt eraan. Heerlijke classic. Na de dikste van deze week. Naam van KM. Blijf rustig.

0: egoïsme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, de narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

ons ook echt die energy kunnen geven. Stuur jouw tune door waar jij energie van krijgt in de NPO Luister-app. Je kan het typen, natuurlijk kan je het risico lopen dat je last krijgt.

de voice memo's in de NPO Luister app. Nou ja, je hoort zo meteen wel of die van jou voorbij komt of niet. We beginnen in ieder geval met die van Lisa. Die zegt, ik heb

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark

0: Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?

In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving. Hij had een kracht van 7,1, vertelt onze correspondent Anoma van der Veren.
1: Op dit moment is het nog onduidelijk hoe groot de schade precies is en of er slachtoffers zijn. Maar de Japanse autoriteiten waarschuwen wel dat er krachtige naschokken blijven volgen. Er zijn er inmiddels al meer dan 10 geweest. Japan is in principe goed voorbereid op aardbevingen, maar tegen een aardbeving van deze kracht kun je natuurlijk maar beperkt beschermen.
0: Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is ook brand uitgebroken. En ook zouden gebouwen en bruggen beschadigd zijn. Japan is een van de landen met de meeste aardbevingen ter wereld. In Frankrijk is een man van 23 opgepakt op verdenking van brandstichting. Volgens het Franse Openbaar Ministerie heeft die man de grote bosbrand aangestoken in de buurt van Bordeaux. Omdat het de komende dagen een stuk warmer gaat worden, is de verwachting dat het vuur weer op zal laaien. En ook de wind maakt de brand erg onvoorspelbaar, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Die hitte en de wind, dat zijn natuurlijk de ideale omstandigheden voor een brand. Hier in Giron, waar Bordeaux inderdaad onder valt, ja, daar zijn er nog steeds bosbranden. En de angst is echt dat het verder zal oplaaien. En daarom is het ook heel cruciaal dat echt gekeken wordt naar hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende dagen.
0: Door de branden is de luchtkwaliteit in Frankrijk ook erg slecht. En daarom zijn er al zo'n 1,5 miljoen maskers uitgedeeld om te beschermen tegen de rook. Ander nieuws uit Frankrijk, want het voetbalteam daar heeft een nieuwe bondscoach. Zinedine Zidane volgt DJ Deschamps op. Zidane was eerder 2 keer coach van Real Madrid, zegt onze verslaggever Ragnar Niemeyer.
3: 3 keer won hij daar de Champions League en 2 keer het kampioenschap van Spanje. Frankrijk uiteindelijk 4de op het afgelopen wereldkampioenschap en dat viel met alle kwaliteit op het veld natuurlijk tegen. Er valt voor Zinedine Zidane, die een droom ziet uitkomen naar eigen zeggen, heel veel te winnen op het EK in Engeland over 2 jaar.
0: Zidane heeft een contract tot 2030 getekend bij de Franse ploeg. Het weer veel zon, het is ook weer een tikkeltje warmer dan gisteren. 24 graden in Friesland tot 30 in Limburg. En morgen weer zo'n dag als vandaag en dan temperaturen tot maximaal 35 graden.

En als jij trouwens deze TikTok-trend volgt, is er een grote kans dat jouw baas zich dood gaat irriteren aan je. Nou, wat die trend is, vertel ik je zo naar Yves Laurent. Bresco Blow met Highest Flex op Phonics.

met Bare Minimum Phonics. En als jij deze TikTok-trend volgt, is er echt een grote kans dat jouw baas echt dood irriteert aan jou. Kijk, de week is nog maar net van start. Gisteren was het niet zomaar maandag, maar het was dus Bare Minimum Monday.

0: weer vroeg op. Dat je gelijk alweer de dagen aftelt tot het weekend is. Dus vandaar dus de bare minimum Monday. Ja, en dit zijn de top 3 dingen die je dus niet moet doen op zo'n dag.
1: Nummer 1.
0: Plan geen grote...

0: orgels van Bare Minimum Monday.
1: Nummer 2.
0: En start ook zeker niet met je meest moeilijke project. Begin gewoon tranquilo, rustig, makkelijke klusjes. Vooral niet te hard werken op maandag.
1: Nummer 3.
0: En ga al helemaal niet online lopen stressen. Laat je niet gek maken door teamsberichten of dat je je mailtjes zo snel moet beantwoorden. Ga ook geen overuren maken. Tranquilo, rustig aan. Het enige waar je veel energie aan moet besteden op zo'n bare minimum maandag is de volumeknop van je radio, want die moet harder staan. Je weet toch, de tunes zijn heet, dit is deze van Corey Leeway, dit is Players of Phonics.

Ja, nu gaan we heel hard plank gas palm road. Eén ding, hè. Eén ding. En dit zeg ik echt met alles wat ik heb. Als je een langzame rijder bent, dat kan, daar judge ik je niet mee. Maar ga weg van die linkerbaan. Het is niet voor jou. Het is echt mijn allergrootste ergernis in het verkeer. Dan wil ik even vaart maken, toch? Dus ik pak die linkerbaan. Ik zet hem in een cruise control. Zodat ik mijn rechtervoet kan laten rusten. Maar als ik dan moet remmen omdat iemand besluit om mij te irriteren. Want zo komt het over, hè? Ik neem het heel persoonlijk. Dan word ik echt die vervelende guy. Ik moet er ook aan werken. Want dat bumperkleven is niet echt het slimste wat je kan doen. Work in progress ben ik. Maar ik begrijp het gewoon niet. Ga aan de kant. Of deze. Kijk, nu ben ik op dreven. En nu ben ik gaande met mijn verkeersirritaties. Je hebt van die vrachtwagens die op een tweebaansweg links gaan inhalen. En ik snap het, die andere vrachtwagen voor jou is nog langzamer dan jij. Maar oh, het is soms zo vervelend. Het verkeer soms is echt something else, hè. Hoe zit het bij jou? Ik ben sowieso niet de enige die zich kan irriteren in het verkeer.

0: situaties in het verkeer. Check je in de NPO Luisterapp.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: En wat zijn jouw grote irritaties in het verkeer?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check. Okay.
0: En dan rij ik. En dan wil ik gewoon inhalen op links, maar diegene rijdt te langzaam. Oh.

0: situaties in het verkeer. Ja, Patrick, de NPO Luisterrap, die heeft er genoeg. Hij is zelf vrachtwagenchauffeur. Snel nog even ervoor schieten. Gauw even ervoor bij een uitrit. Kleven als je aan het inhalen bent. Weinig voorrang verlenen. Ja, een hele waslijst heeft hij. Harry komt ook nog eens met, weet je wat misschien nog irritanter is? Bij 3 banen op snelweg als mensen in het midden blijven rijden. Ik heb gewoon pijn als je dit zo schrijft. Ik heb precies hetzelfde. Hey, en Timmy, wat heb jij?
1: Mensen denken via de tankstation files inhalen. Stelletje tokkies.
0: Stelletje tokkies, ze gaan helemaal stuk. Hey, het wordt agressief in de NPO Luisterrap. Eens even kijken. Kalla die zegt, vrouw in het verkeer, grootste ergernis. Kalla. Kalla!
2: We listen and we don't judge.
0: Ja, en zo kan ik wel even doorgaan. Katja, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Wat is jouw grootste irritatie, Katja?
3: Nou, mijn grootste irritatie is dat als ik al op mijn linkerbaan rij en ik ben gewoon lekker aan het planken, ik rij 130, 140.
0: Mm-hmm.
3: Aan de rechterkant is het druk en iemand gaat achter me lopen pushen alsof ik kan vliegen.
0: Ja.
3: Ik ga op de rem staan. Ik ga gewoon weer 100 voor je rijden en je lacht maar.
0: Je gaat het vervelend doen.
3: Hard. En ik kan niet verder dan dat. Ik kan niet over auto's heen. Dus als je me dan gaat duwen en met je lichten gaat schijnen en al die shit, dan stap ik op mijn rem. Dat is heel irritant, I know. Maar zolang als ik nog niet kan vliegen en je ziet dat ik best al hard rij en niet naar rechts kan, stap ik gewoon op mijn rem.
0: Jij bent een van de weinige mensen die legit irritant mogen zijn met dit soort dingen. Want het is vervelend. Je kan niet naar rechts. Je kan zelf niet naar links. Want je bent op de linkerbaan en iemand anders gaat achter jouw flesje.
3: Yep.
0: Maar wat zie je dan als mensen dan voorbij je gaan rijden om je toch in te halen? Of wat doen ze dan?
3: Uiteindelijk als ze me dan inhalen, want die gaat natuurlijk gebeuren. Want ze willen natuurlijk mij inhalen. Ten eerste krijg ik dan, als het een man is, al vaak die blik van, oh shit, tuurlijk, het was een vrouw. Maar ik rij echt niet als een vrouw. En dan krijg ik vaak een middelvinger. Ik lach ze gewoon uit. Dan denk ik, jij bent geïrriteerd. Zoek het uit, weet je. Jammer.
0: Je zegt even in de bijzin wel even iets interessants. Want jij zegt, je rijdt niet als een vrouw. Hoe rijden vrouwen dan, Katja?
3: Nou, dus over het algemeen, en dat gaat zeker niet...
0: ga je generaliseren, toch? Ja.
3: Maar over het algemeen zijn vrouwen wel wat voorzichtig in het verkeer. Maar ik zit heel veel in de auto en dan word je toch wat makkelijker en dan rij je sneller wat harder. En dus ja, ik denk dat dat het wel is.
0: Je bent even wat losjes, iets minder voorzichtig dus.
3: Ja, ik heb een hele zware voet, zeg ik altijd.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Rij je veel boetes?
3: Nee, klop het even af. Dat valt heel erg mee.
0: Meteen. Meteen. Good.

0: for you.
1: Echt, ja, precies.
0: Hey Katja, thanks voor het delen.
1: Joe, graag gedaan.
0: Geniet van je dag.
1: Jij ook, doei doei.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: Funix.nl.
1: Hey, zit in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Funix Afro.
1: Luister op Funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
10: Droom je van een stralende glimlach?
11: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
10: Maar dan gewoon in Nederland.
11: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
10: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
12: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is een Nederlander opgepakt na de dood van een andere Nederlander in een hotel in Duitsland. Een man uit Almelo wordt gezien als verdachte. Het slachtoffer uit Enschede was invalide, zat in een rolstoel en werd afgelopen zondagmiddag doodgevonden in zijn hotelkamer in Rees, net over de grens bij Nijmegen. En de man bleek gewurgd. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, vonden hotelmedewerkers zijn lichaam. Een zware aardbeving van 7,1 in het zuiden van Japan. En het is nog niet duidelijk hoeveel schade er precies is, vertelt onze correspondent Sanoma van der Veren.
1: We zien inmiddels wel redelijk wat schade tevoorschijn komen. Dus bovenop de tienduizenden huishoudens die op dit moment zonder stroom zitten, zijn een aantal snelwegen en bruggen opgebroken. Alle treinen in de regio zijn stilgelegd. Ook na een ontsporing op het spoor bij Kumamoto, die zuidelijke stad. En in een groot winkelcentrum is na een explosie de tweede verdieping ingestort. Daar zitten op dit moment nog tientallen mensen vast. Maar ja, we zullen de komende uren meer van dit soort meldingen krijgen, maar we hebben nog geen volledig plaatje.
0: En volgens de premier van Japan zijn er meerdere gewonden gevallen bij die aardbeving. En een gloednieuw bruggetje over het spoor tussen Molenhoek en Groesbeek in de buurt van Nijmegen blijkt iets te smal te zijn. De brug is al iets meer dan een week open en twee caravans zijn al vast komen te zitten.
2: We kwamen hier niets vermoedend rustig aanrijden en toen zat die klem. Begin van de vakantie, ik hoop niet het einde van de vakantie.
3: Maar er staan drie bosjes natuurlijk met 2,10 meter.
4: Ja, ja.
3: Dus je kunt tot drie keer toe kun je het zien.
2: Ik snap de buurtbewoners dat ze een rustige weg willen, maar of dat dit dan de oplossing is?
0: Ja, de dikke buizen langs het wegdek houden vrachtwagens tegen en ook automobilisten rijden liever om.
5: Over Mook, ja. Ik vind Mook niet leuk. Maar goed, u kunt zelf zien hoe breed daar de weg is. Wie is daarop afgestemd?
2: Ja, prachtig. Heel veel ruimte. Geen rare bruggetjes.
0: Ja, niet geschikt dus voor campers en caravans. En er hangt nu een zelfgemaakt bordje van karton bij die brug. Caravan pas niet, staat erop. En de buurt hoopt dat de gemeente nu in actie gaat komen. Het weer, veel zon vanmiddag, is ook weer wat warmer. 24 graden in Friesland tot 30 in Limburg. En morgen net zo'n dag als vandaag. En dan temperaturen tot maximaal 35 graden.
6: Chris. Slew Olly en Jairzinho. Zometeen naar Frenna met Starlife.

0: connectie. Dus ik ga er gewoon vanuit. Jij die niet luistert, dat je hem gewoon meteen hebt. Meteen, als je hem hoort dat je weet, ah Chris, ja tuurlijk is het die artiest. Als je het antwoord weet, drop hem dan zo snel mogelijk in de NPO Luisterapp. Want dan moet je het ook snel doen als je Fanic sokken wil winnen. Dus dan zeggen, zet je radio even een tandje harder. Welke artiest hoor je hier?
1: Working up.
2: Beat Blender.
0: Ja. Ja, maar hoe zegt ze dat altijd? Kind kan de was doen. Deze moet je hebben.

0: Kid en Russian met Pongo hier op Phonics. Beat Blender. Het is tijd dat jij en ik even duiken in de NPO Luisterapp vandaag. Want daar stromen de antwoorden binnen voor de Beat Blender. 5 tracks van 1 artiest, maar welke artiest het is? Ja, dat is voor jou dus de vraag. Maarten en Dogla, die denken dat het Wiz Khalifa is.
1: You sure about that?
0: Ruina, die denkt Dr. Dre.

een extra hint. Sowieso laat ik de beatblender nog een keer aan je horen. Met deze extra hint. Dus dat is dat deze artiest volgend jaar een film krijgt over zijn of haar leven. Die in een bios te zien gaat zijn. Dus er komt een biografiefilm over deze artiest volgend jaar in de bios. Welk artiest is dit? Breaking up.

0: de Lil Kleine met Waterkant hier op Phoenix. En er is heel veel frustratie in de NPO-luisterrap. Ook van Idris.
1: Hé, maar kom op man. Hoe snapt niemand dat dit is? Kom op.

0: luisterapp. Want ik zei net een paar namen van luisteraars in de NPO luisterapp. Van artiesten die niet kloppen. Onder andere Wiz Khalifa, Dr. Dre, Pharrell, Tupac. Zijn hele goede artiesten, maar niet die ik zoek. 5 tracks van 1 artiest zitten dus in de Beat Blender. Maar wie is het? Beat Blender. Kijk, wat ik sowieso kan vertellen is dat deze artiest krijgt volgend jaar een biografiefilm over zijn of haar leven. Als je een beetje echt op het nieuws zit, ik heb het zelfs nog in mijn show verteld wie dat is, dan kom je uit op deze naam.
1: Snoopy Dogg.

0: versnel.
1: Hallo zeg, kom on bro, hoe was je zo snel?
0: Ik had hem ready man, ik hoorde hem, ik denk ja, dit is hem. Hij was zo duidelijk, wat je zei, hij was makkelijk vandaag.
1: Toch? Toch?
0: Ja, hij was makkelijk. Hij was
1: maar Ruben,
0: makkelijk.
1: Ik krijg dus kritiek van mensen van het is te makkelijk, te moeilijk. Maar jij was zo snel vandaag dat het toch aan jou moet gaan vragen, wat is de tactiek? Hoe moet je nou de winnaar worden van een Beeplender?
0: Je moet sowieso je telefoon ready hebben, dat is één. En je moet een beetje geluk hebben dat je het herkent. Hmm. Dat is een beetje geluk en gewoon snel zijn.
1: Geluk was aan jouw kant vandaag, man.
0: Ja, zeker.
1: Lekker, bro. Jij Fanic sokken die komen jouw kant op sowieso. Die heb je gewonnen. En welke tune van Snoopy Dogg wil je horen?
0: Gin and Juice graag. Take it up, mix it down. It's the beat, blend the sound. I'm serious, dude. What y'all think?

shit. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

Ja, Jade Lauren met hoog. En ik weet niet wat bij mij in de hand is, maar ik heb het ook hoog in mijn bol zitten, hoor. Wees niet zoals ik. Ik had echt niet van mezelf verwacht, maar ik ben op mijn 29ste... ben ik uiteindelijk toch een marktplaatsoplichter geworden. En het erge van dit alles is, alles is de gedupeerde... had mij gisteravond geconfronteerd aan mijn deur. Hey, ik heb schande gepakt, dat was echt niet normaal.

nooit gedacht dat ik op mijn 29ste een marktplaats oplichter zou worden. Chris. Je kent het wel toch? Je gaat iets op marktplaats zetten. Niemand reageert. En

was van nog geen half jaar oud, hè, voor ongeveer de helft. Ja, gewoon wel jammer, maar oh ja, weg is weg, weet je wel, is die gewoon uit de deur, prima. Dus de koper komt hem ophalen. Hij zat nog helemaal gesield door de verhuizers. Krijg ik daarna een bericht in de Marktplaats chat nadat hij hem opgehaald van, hé, waar zijn de planken van de kast? Ik denk, hè? Huh? Waar heb jij het over? Ik zit midden in een verbouwing. Overal liggen dozen in mijn huis. Ik heb radioshows hier op Phoenix natuurlijk. Ik heb veel optredens als artiest door het land. Dus ik denk bij mezelf van, bro, laat me alsjeblieft met rust. Je hebt al echt voor een prikje deze kast gekocht. En dan ga je me ook nog eens blazen dat je een kast hebt verkocht zonder planken. Dus ik deed het meest volwassen wat je kan doen op zo'n moment. Ik heb hem gewoon geblokkeerd. Nou, fast forward naar gisteravond. Ik sta rustig mijn pasta bolognese te maken. En ineens gaat de deurbel. Staat hij daar weer, die gedupeerde hemzelf. En terwijl hij daar staat, denk ik me, oh ja, shit. Die planken lagen inderdaad apart gesield ergens in verhuizers. Hebben die waarschijnlijk bij het grof vuil gezet. Omdat er ook een gedeelte weggegooid moest worden bij de verhuizing. Dus ik had die man oprecht een halve kast verkocht. Ik heb hem vervolgens geblokkeerd. En ik deed alsof hij het probleem was. Uiteindelijk heb ik wel gewoon mijn fout toegegeven. Een deel van zijn geld teruggegeven. Maar ik had nog niet gedacht dat mijn criminele carrière zou beginnen met een kast zonder planken. Dat is wel echt heel sad hoor.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyxAds.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-tip.

0: Funix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Funix Afro.
1: Luister op Funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: School is

0: binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In een huis in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De bewoner, een man, deed die ontdekking nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Ze bleek zwanger te zijn en te lijden aan zwangerschapsontkenning. Dat betekent dat iemand zwanger is, maar het niet doorheeft. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby en ze zou ook niet zijn opgepakt. Het stel heeft volgens Franse media ook 2 kinderen van 8 en 12. De rechtszaak tegen 2 verdachten die een man in een rolstoel in brand staken is begonnen. 3 maanden geleden werd het slachtoffer in Utrecht overgoten met spiritus. Hij werd door omstanders gered, maar hij liep wel ernstige brandwonden op, zegt verslaggever Roel Pauw.
1: Over 20% van zijn lichaam heeft hij 30 graads brandwonden opgelopen. Met de advocaat van het slachtoffer die vertelde nog dat haar cliënt inmiddels thuis is en daar verder gaat met zijn revalidatie. Maar, zei ze, dat is een bijzonder pijnlijk proces. Brandwonden doen ontzettend zeer. Die voel je 24 uur per dag. De toestand van die meneer is heel wisselend.
0: De 2 verdachten worden vervolgd voor poging tot moord of doodslag. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is waarschijnlijk volgend jaar. En daarvoor worden de mannen nog psychologisch onderzocht in het Pieterbaancentrum. En bewoners van de Prinsengracht in Amsterdam konden niet uitslapen vanochtend. Al vroeg is er voor hun deur begonnen met de opbouw van een grote tribune voor de Canal Parade. Dat is komende zaterdag tijdens de World Pride. AT5 sprak met buurtbewoners die de slaap nog eventjes uit de ogen moesten wrijven.
2: Het geeft wel wat geluidsoverlast, maar ja, hoort erbij. Leven, laten leven. Laten we met z'n allen een mooi feest van maken.
3: Het is een beetje overdreven, maar ja, van mij mag het.
2: Maar we zijn ook goed verzorgd. Iedereen die hier woont, die krijgt vrijkaartjes voor de tribune.
4: Want kan u het alsnog ondanks de tribune goed zien?
3: Ik zit helemaal aan de voorkant, dus ik kan helemaal uitkijken als ik wil.
4: Eigenlijk heeft u de beste plaats misschien wel.
5: Denk ik wel.
0: Het weer volop zon vandaag. Het is ook weer wat warmer. 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen weer zon overgoud en dan temperaturen tot maximaal 35 graden.
6: Stef, dankjewel weer. Chris. Broederliefde hoor je zometeen naar Party Next Door en For Certain.

liefde, maakt meneer het hier op Phoenix. En heb je ook met het weer trouwens dat je denkt, wat zou ik nou eens aantrekken? Want de ene dag druppel je van de ene naar de andere plas. En de dag zoals morgen is het dan weer ineens 32 graden. Ja, het weer in Nederland is nog onvoorspelbaarder dan het tourschema van Bruno Mars volgens mij. Want ja, ik vind het daarom altijd wel lekker als er een dresscode is op een locatie. Hoef je ook niet veel na te denken. Je moet alleen maar checken of het in de kast

0: is daar de ongeschreven regel. De dresscode moet casual zijn. Gewoon heerlijk achterover zitten met zoute popcorn. Want waarom zou je zoet nemen trouwens?
1: Bombastic side-eye.
0: En je hebt gewoon een joggingspak aan. Alleen bij Bruno Mars in de studio heb je ook een dresscode. Ik wist niet of je dat wist. Tijdens een opnamesessie van de 24K Magic in Californië stelde hij echt een hele belangrijke regel voor iedereen in het productieteam. Iedereen moest en zal chic komen. Dus joggingspak, hoodies, die waren gewoon verboden. Hij geloofde dat de vibe van de muziek moet je op fysiek ook kunnen uitstralen. Ja, dus ze kwamen allemaal binnen met zijde kleding, ze hadden van die dure sieraden, nette lakschoenen. En glad dan dit kan het gewoon niet. Ja, ik moet hem wel zeggen. Kijk, als je eruit ziet alsof je net een vuilnisbelt bent geweest, dan ga je waarschijnlijk ook geen 24

0: racisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch, narcistische trekjes.
2: Maar wat is erger, de narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook

0: gedaan.
1: Ronnie Flex, Caro, Arif Semske, Semski en Scarface. Met al my ladies hier op Phonics. Waar we op zoek zijn naar de powerpokoe van de dag. Eén track waardoor je helemaal gaat schudden. Van onder tot boven, van links naar rechts. Energy moet door je speakers heen komen. En die powerpokoe die komt van mijn naamgenoot Chris.
2: Yo Chris, mijn powerpokoe van afgelopen tijd is denk ik dan toch wel Doughboy met Stupid Movie. Die vind ik persoonlijk heel hard.
3: De powerpokoe!
4: I like to move it, move it. I like to move it.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: It's Complicated met Jay
6: en Mahi.

0: itscomplicated@phoenix.nl.
1: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
5: Phonix Afro.
4: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Amsterdam is nu een grote politieactie aan de gang. Er is een auto met mogelijk explosieven gecrashed in de wijk Osdorp. Die auto werd achtervolgd door de politie. De inzittenden zijn gevlucht, daar is de politie nu naar op zoek. Ondertussen is de Amsterdamse straat waar die auto crashte afgezet en zijn meerdere huizen in Osdorp ontruimd. Dat heeft te maken met die mogelijk explosieven daar dus. Er zijn een hoop zwaar bewapende politieagenten en ook ambulances bij. En ook het leger is aanwezig. De grote bosbranden in Zuid-Europa zijn niet alleen gevaarlijk vanwege de vlammen. Ook de rook zorgt voor veel problemen. En die kan honderden, soms wel duizenden kilometers afleggen. Het meest gevaarlijk zijn de kleine stofdeeltjes, zegt het Longfonds.
1: Dan heb ik het bijvoorbeeld over fijnstof dat vrijkomt bij dit soort branden. Überhaupt bij verbranding. Dat zijn zulke kleine deeltjes. En die kunnen heel diep in je longen en in je longblaasjes terechtkomen. Waardoor dus ja, je luchtwegen en je longblaasjes geïrriteerd raken. En je ademhalingsproblemen krijgt. Tegelijkertijd kan het bijvoorbeeld in de longblaasjes ook leiden tot een verminderde zuurstofoverdracht, omdat het daar in de weg zit.
0: De Franse overheid deelt om die reden al 1,5 miljoen mondkapjes uit. En een vliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een vlucht gemaakt die langer dan een dag duurde. Hij ging van Melbourne in Australië naar Toulouse in Frankrijk. Het toestel was non-stop, 24 uur in 23 minuten onderweg. Het ging om een testvlucht. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf volgend jaar tussen Sydney en Londen gaan vliegen zonder tussenstops. Het zou dan de langste commerciële vliegverbinding worden. Het record staat nu nog op 19 uur voor de vlucht tussen Singapore en New York. Gaan we naar het weer toe. Vanavond nog steeds droog met hartstikke veel zon. Morgen opnieuw zonovergoten met temperaturen tot wel 35 graden.

0: date jij op basis van afkomst?
1: Noorden, Papi en Chanel. Mami.
2: Phonics. Nou ja, date je anders op basis van afkomst?
0: Oh, dat is de vraag.
2: Dat is de vraag die ik vandaag voor jou heb, Noorden.
0: Nee.
2: Ja, er is dus gisteren wat gebeurd, hè? Gisteren kwam het broertje van mijn beste vriendin langs bij ons thuis. En hij is een Marokkaanse guy van 20. Dit is belangrijk, onthoud het. Hij wordt gebeld door een vriend en hij schreeuwt: een driemans?
0: Oh, oké.
2: Een driemans? Nou, mocht je niet weten wat het is, zijn vriend heeft 3 dames ready om mee te chillen. Ik zeg, maar wat ga je doen met ze?
0: Is het alleen chillen?
2: Kijk, daar wil ik niet over nadenken, want hij is net als een broertje voor me. Maar ik zei, wat ga je doen? Hij zegt, een bezuinigingsdate. Een bezuinigingsdate.
0: Een bezuinigingsdate?
2: Ja, toen vroeg ik, wat is dat? En toen zei hij, ja, gewoon chillen in de auto. We halen hooguit een Capri Sun voor ze. Dat is het.
0: Okay.
2: En toen zei ik, oké, maar hoezo? Toen zei hij, ja, want het zijn Nederlandse dames.
0: Dus?
2: Ja, toen zei mijn beste vriendin, zijn zus, zie je, ik zeg altijd Marokkaanse mannen respecteren Nederlandse vrouwen niet genoeg.
0: Oh ja, wat is dit nou?
2: Nou, hij zei eerlijk, ja,
0: wel,
2: klopt.
0: Ik vind het wel een beetje iedereen over één kant
2: scheren. Nee, kijk.
0: Je moet het wel even heel goed gaan uitleggen, want hoor, gaat het er bij mij echt niet in. Dit.
2: Ja, ik schrok er ook van, daarom heb ik het meegenomen naar de show.
0: Okay, hij zei eerlijk, ga het goed uitleggen dan.
2: Hij zei eerlijk, ja, dit klopt, buitenlandse vrouwen verwachten andere dingen, minimaal een terrasje. En toen zei hij ook nog, en ik quote, ja, Nederlandse dames doen alsof ze naar Villa Thalia worden gebracht als je Red Bull voor ze koopt.
0: Ik vind dit echt wel beledigend,
2: ja,
0: hoor.
2: Ja, ik schrok hier
0: ik
2: ook heel erg van.
0: Een beetje te ver gaan,
2: nee, ik, ja, nou, dat vond ik dus ook. Ik zei ook gelijk
0: een
2: tegen
0: beetje,
2: hem, maar...
0: Maar je behandelt een vrouw toch gewoon als vrouw, toch niet
2: ja,
0: als...
2: Ja, dat zei ik ook tegen hem. Alle vrouwen moet je goed behandelen. Afkomst maakt niks uit, maar... Toen ging ik naar mezelf kijken.
0: Okay.
2: En ik heb in het verleden ook wel eens Nederlandse mannen gedate, omdat het net iets makkelijker is.
0: Leg uit.
2: Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen, maar hun zijn blij met andere dingen. Weet
0: dankbaarder
2: je?
0: Misschien dankbaarder.
2: Kijk, een buitenlandse man heeft buitenlandse mannen verwachtingen, weet je?
0: Dus? Wat?
2: Koken, schoonmaken, net zoals mijn moeder. Een Nederlandse man, als je paprika poeder in het eten doet, wauw, godin van de wereld.
0: Maar dat is toch hartstikke chill? En
2: dat
0: fijn,
2: is, ja, precies, dat is hartstikke chill. Maar daardoor merk ik wel dat, ja, sommige buitenlanders Nederlanders daten uit gemak of zo. En dat is niet eerlijk.
0: Uit gemak?
2: Het is niet eerlijk. En daarom wou ik het naar boven brengen. Een bezuinigingsdate is toch gestoord?
0: Ja, maar dat heeft denk ik echt... Ik denk dat dat met alle respect dan met het type...
2: Het type, dus jij denkt dat het ligt aan type.
0: En dat heeft niet
2: maar we zien dit
0: maken,
2: wel want, vaker want, in verschillende vormen terug.
0: Nou, waar ik wel in zou kunnen komen is van... Hè, als je met iemand uit een andere cultuur gaat, pas je je dan aan? Of zijn er dan andere dingen? Of is dat niet het vraagstuk?
2: Want nee, dat is niet het vraagstuk.
0: Nu vind ik het echt een beetje...
2: Ja, ik vind het ook een gestoord concept. En dat moeten we wel gewoon heel duidelijk
0: ik
2: zeggen.
0: Ik een beetje dat ik denk van... Dus eigenlijk zeg je Nederlandse vrouwen en Nederlandse mannen zijn gewoon goedkoper. En
2: nee,
0: die hebben minder eigenwaarde. En
2: dat
0: die...
2: is niet wat ik zeg. Ik denk dat het voor veel buitenlanders en de ervaring van de moeite die je moet steken in dingen... dat het soms toch makkelijker is en dat ze daarom dan dit soort dingen gaan doen.
0: Dus jij zegt buitenlandse mensen met buitenlandse kwam gaan liever daten met een Nederlander, want het is makkelijker.
2: Ja, helaas denk ik dat dat soms wel zo is. En dit is niet per se mijn mening.
0: Maar makkelijker
2: maar...
0: met tevreden houden, makkelijker
2: tevreden
0: met
2: houden.
0: Seks.
2: Makkelijker met tevreden houden. Hij zei ook,
0: dus
2: ja,
0: wij
2: verwachtingen.
0: Zijn dus chiller.
2: Jullie zijn gewoon, je toch, alles is gewoon cool, lekker makkelijk. Ik vind dat soms wel fijn.
0: Ik merk dat. Ja, kijk, ik merk het eigenlijk helemaal niet met Nederlandse...
2: Ja, je hebt alle kleuren gehad, vertel.
0: Ja, ik heb gewoon... ik kijk niet naar afkomst en naar dingen.
2: Oh, ik zie geen kleur.
0: We zijn allemaal mensen van de wereld. En
2: nou, laten we het maar gewoon aan de luisteraar vragen, ja?
0: Je merkt wel verschil natuurlijk wat iemand... waar iemand is opgegroeid, iemand ze...
2: Maar merk jij daar verschil in? Merk jij daar zelf verschil in? Of misschien is het voor jou een anders?
0: Voor mij niet... Dat Nederlandse meiden makkelijker zijn. Dat idee heb ik niet. Nee, ik heb
2: het
0: idee.
2: Ja, ik ben het er ook niet mee eens. Hè. Ik vind het ook niet een goed concept. Maar ik denk wel dat mensen
0: af
2: en toe...
0: Ja, maar je bent het er dus wel mee eens. Je bent dus
2: ja, ik ben het er niet mee. Ik ben het er niet mee eens. Ik vind niet dat het juist is, maar...
0: Oké, maar wat is de vraag?
2: Deed je anders op basis van iemands afkomst?
0: En wat is jouw antwoord?
2: Helaas,
0: nee,
2: misschien,
0: nee,
2: soms
0: ja
2: wel.
0: Ja of nee? Ik wil een ja of nee. Ja, dus. Oké, laat het even over jou weten. Deed jij anders op basis van iemands afkomst? Drop het in de app, luister. En wat deze keer echt belangrijk is, ook even je gevoel. Want het is wel gewoon goed, hè, dat je nou met zo'n gevoelig onderwerp naar de studio komt, dat je het bespreekt. Ik vind het heel wild en ik merk van...
2: Ja, ik ook.
0: Maar we moeten het bespreken of dit dus een ding is of niet. Laat het even weten in de app, luister.

0: Legendary shit. Mijn alles. Jay door je speakers hier op Phonics.
1: Nordin en Chanel.
2: Ja, vandaag iets controversieels. Ik hoorde namelijk van een Marokkaanse vriend van mij dat hij Nederlandse dames anders behandelt. Dat hij ze wat makkelijker vindt in de omgang, in het daten. En ja, mijn beste vriendin, zij is ook Marokkaans. Ze zei, ja, Marokkaanse mannen respecteren Nederlandse vrouwen niet genoeg. Ik vond dat gestoord ook. Weet je, er is wat discussie in de NPO Luister-app. Het is niet eerlijk, maar het leeft wel. We hebben ongelooflijk veel reacties gekregen.
0: Waar ik niet van hou is dat het een hele groep is en een hele dit en een
2: ja,
0: hele dat.
2: Ja, dat snap ik, maar het is, hoe verwoord je het anders? En als je naar de reacties kijkt, bijvoorbeeld die van José.
0: Ja, die van José zegt het volgende.
3: Hey Nordin, je doet alsof dit iets is dat je gek vindt. De meeste voetballers deden toch ook met blanke meiden? Kijk daar maar naar. Wat ze nou zegt klopt. Wat ze nou zegt klopt.
0: En witte meiden, blanke...
2: Ja.
0: Oké, José zegt het. Ja.
2: Nigel stuurt ook een voice memo.
4: Goedemiddag Nordin en Chanel. Hey, ik zeg je eerlijk, hè, jullie hebben me wel aan het denken gezet. Om eerlijk te zijn, doen Nederlanders toch precies hetzelfde. Zij gaan ook gewoon naar Azië. Filipijnen, Thailand. Ze gaan ook die dames daar ophalen. Het is toch ook gemakzucht. Dus eerlijk gezegd, ja, ik denk oprecht dat het niet eerlijk is. Maar het is wel de realiteit. Anders zouden Passport Bros ook niet bestaan. Eerlijk. Hey, het bestaat. Het is gewoon de realiteit, ja.
0: Ja, wat zijn Passport Bros?
2: Dat zijn van die mannen die dan uit westerse landen naar een armer derde wereldland gaan om daar een vrouw te halen omdat ze aan minder gewend is. En ze is wat gehoorzamer.
0: Ja, in mijn theorie was Passport Bros gewoon inderdaad Europese mannen die wel naar Latijns-Amerika gaan of Azië, maar wel gewoon lekker om te feesten en om
2: ze gaan naar een vrouw zoeken die gewoon lekker makkelijk onder, weet toch, lekker luistert en niet gewend is aan veel.
0: Dat het een breder begrip is, want we hebben ook die tune Passport Bros die we draaien.
2: Nou, Ediel die stuurt, het klopt wel wat ze zegt. Uit eigen ervaringen, met een Nederlandse dame kan je langs het water met een bankje op een bankje zitten kletsen. Superleuk en gezellig. Twee blikjes frisdrank en een zakje chips. Buitenlandse dames willen eerste date meteen Aqua Asia en luxe. Bij Nederlandse is de drempel om te daten lager.
0: Oké, ja, maar voor mij klinkt het gewoon. Nederlandse vrouwen zijn dus gewoon makkelijker in de omgang. En
2: ja, maar dat vind ik ook weer heel negatief klinken naar gekleurde vrouwen. Want dan is het zo, die gekleurde vrouwen zijn zo moeilijk en die verwachten dingen. Maar mogen we dan niks verwachten?
0: Goeie vraag. Leuke vraag, goede stelling.
2: Kevin. Goeie vraag, broeder. Kevin, mensen willen toch gelijkheid? Waarom dan deze discussie en deze manier van praten? Het heeft niks met afkomst te maken. Belachelijk concept. Stel hem eens andersom. Een Nederlander date met een buitenlandse vrouw, want die zijn niet veel gewend. Ja. Dus makkelijk. Klinkt discriminerend, toch? Ja, ben ik het ook mee eens? Ben ik het ook helemaal mee eens? Maar het is wel iets wat gebeurt. Dus daarom wil ik het met jullie erover hebben.
0: Robertino.
5: Kijk, ik date sowieso, in ieder geval, ik ben al heel lang getrouwd, weet je, ik ben heel lang met mijn meisje, maar vroeger sowieso niet met een Surinaamse vrouw. Weet je, want die vrouwen, die Surinaamse vrouwen, die hebben op een of andere manier een idee van, wij hebben geen mannen nodig.
0: Nou.
5: Weet je, wij zijn zelfstandig, terwijl ze dat niet zijn.
2: Dus omdat jullie altijd buiten zijn met jullie buitenvrouw.
0: Nee. Oh.
2: Jullie zijn altijd met jullie buitenvrouw. Wat heb ik aan je?
0: Nee, maar dit is sowieso iets wat vrouwen natuurlijk vandaag de dag, denk ik, meer hebben dan als je het
2: omdat
0: hebt
2: omdat we nu, zeg maar, eigen geld hebben en zo. En nu hebben jullie niet meer nodig.
0: Ja, maar dit is toch ook, ik denk ook echt dat gevoel niet met afkomst heeft te maken, maar echt met de tijd waarin wij leven. Dat, in mijn mening, hebben mannen vrouwen nodig en hebben vrouwen mannen nodig. Want als je later een gezin hebt, hè, een vader en een moeder. Een vader kan geen moeder zijn en een moeder kan geen vader zijn. En soms heb ik wel het idee, in de tijd waarin we leven, dat omdat een vrouw independent is, geëmancipeerd.
2: Ja, we hadden ons nooit rechten mogen geven, hè? Dat heeft het alles verpest en Nordin.
0: Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar hoor je ergens wat ik zeg of niet?
2: Ik vind, kijk, uiteindelijk denk ik dat.
0: Wat denk jij dat jij een man nodig hebt?
2: Nordin, daar gaat
0: denk
2: het niet.
0: Denk jij dat
2: Nordin,
0: jij man,
2: wat jij nu zegt komt niet vanuit een goede plek, vind ik. De argumentatie, je denkt dat je het goed bedoelt, maar je bedoelt het niet goed. Want heel veel mensen in de NPO Luister-app snappen mij gewoon. Ja. Dus bla bla bla bla.

0: vandaag.
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp nodig hebben. Of nou ja, we.
4: Word me nu al moe van je.
3: Chanel die heeft vooral je hulp nodig, want het ging gisteren niet zo goed.
4: Ja, het ging gisteren niet zo goed. Je hebt met 4-1 gewonnen.
3: Dat is niet goed genoeg.
4: Kijk, en weet je wat het probleem is? Ik zit hier tot en met donderdag met Noorden. En iedere keer dat hij wint, wordt hij net iets vervelender. Nou ben ik ook hier toch een beetje PMS aan het hebben. Dus alsjeblieft.
3: Wat is PMS?
4: Ja, ik moet ongesteld worden. En dan vind ik jou net iets irritanter dan dat ik normaal vind. Dus als een lieve dame of een lieve heer mij wil versterken om Noorden een beetje klein te krijgen, dan zou dat top zijn. Drop Team Chanel in de NPO Luisterapp als je een beetje slim bent.

0: Hoe heet de allereerste handheld console van Nintendo?
1: Nordin.
2: 5.
1: Nintendo.
0: 3.
1: 2. Game Boy.
0: Ja, net op tijd.
3: Ja,
1: ik had het Switch, GameCube. Nee, dat is het niet. Het is de Game Boy. Oh, lekker. Oh, wat lekker weg.
3: Hebben we taal?
2: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
2: Ja, wat ik heb het dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Ja, en we waren wat natuurlijk vergeten. Hoppata.
3: Ja.
1: Dacht je?
3: Ja, ik heb een beetje.
1: Weet jij het of niet?
3: Ja, ik heb een beetje kritiek op Sander voor deze vraag. Want hoe dacht jij dat ik dit wist? Dat ik dit zo mogelijk zou weten? Ik ben toch gewoon.
1: Ah, iedereen weet toch wel een
0: algemene kennisvraag. Maar Chanel, ik ben niet de enige die kritiek heeft op mij. Dus.
3: Oké.
1: Hoge bomen vangen veel wind. Lindsay, Team Noorden, laat je man even lekker horen! Hoppa! Dat is lekker binnenkomen. Chanel.
3: Nou, dat denk ik niet, want ik zit met Tatjana! Team Girl Power.
1: Ja, Sander, onze quizmaster, wat gaat er verder gebeuren?
0: Nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. Weet die het niet, dan gaan we naar of Tatjana of naar Lindsay natuurlijk. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
1: Nou, hebben we er zin in, jongens?
3: Nee.
1: Heb jij er nog een beetje zin in, Chanel?
3: Nee. Nee, ik heb er geen zin in.
4: Het middagtentamen. Het
0: lijkt net alsof Wef tegenover me zit. 1-0 voor Noordin.
1: Maakt iedereen helemaal gillend gek. Fantastisch.
0: Maar, alles kan nog gespeeld worden natuurlijk. Vraag 2. In welke Nederlandse stad vind je Burgersoe?
1: Wat?
0: Burgersoe. Dierentuin. Welke Nederlandse stad?
3: Chanel Tilburg?
0: Geen Tilburg. Noordin. 5. 4. 1.
1: Eindhoven?
0: Nee. Nee. Hey. Lindsay, weet jij het antwoord?
5: Arnhem.
0: Het is Arnhem. Ja.

0: Sophie, weet jij het?
1: Ik?
0: Vier, ja, drie.
1: James Bond?
0: Ja!
2: Ja! Ja! Ik ga naar huis!
3: Lindsay, je bent geweldig!
2: Ik ga naar huis!
3: Lindsay, je bent geweldig! Oh. Ja.
0: Het is James Bond al sinds 2005.
2: Jongens, ik doe niet meer mee! Ik doe niet meer mee!
3: Ja, we moeten nog even.
2: Ja, ga jij maar spelen, ik doe niet meer mee.
0: Vraag 4, voor de vorm. In het eerste seizoen van de serie Pokémon reisde Ash samen met Brock en welke vrouw?
2: Misty, Chanel Misty.
0: Ja, dat is goed. Dat is 3-1.
2: Dankjewel Tatjana voor de moed.
0: Ja. Vraag 5, ja, helaas ook voor de vorm. Welke artiest ken je van de tunes Désolé en Je me tire?
3: Nordin.
0: Nordin. 5.
3: Gims?
0: 4-1 voor Nordin.

0: Hello?
1: Lindsay! Sweetest bitch! It's going down! Chanel is going down! The fucking ground!
0: Ik word zo terug van jou!
1: Oh, lekker zeg! Oh, wat lekker zeg! Oh, wat lekker zeg!
0: Ik hoop dat je met je auto door een... allemaal spijkers rijden, dat al je wielen kapot zijn. Alle vier.
2: Oeh, ja, prima, maar toch, de banden zijn toch niet voorbij die eronder zitten. Dat is helemaal prima.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Phonics Afro. De heetste afrobeat en amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
2: Funix.
3: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister app.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor vijf donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Droom je van een stralende glimlach?
7: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
6: Maar dan gewoon in Nederland.
7: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij een zware aardbeving in Japan zijn doden gevallen. De beving was in het zuiden van Japan, bij het eiland Kyushu. Hij had een kracht van 7,1. De dodelijke slachtoffers zijn gevallen in een winkelcentrum dat is ingestort. Om hoeveel slachtoffers het precies gaat, is nog niet duidelijk. Er worden nog 20 tot 30 mensen vermist. Japanners houden ook nog rekening met naschokken, vertelt onze correspondent Anoma van der Veren.
1: Het gevaar is absoluut nog niet geweken. Dat zagen we in 2016 ook al in hetzelfde gebied. Toen juist naar meerdere naschokken heel veel dodelijke slachtoffers werden veroorzaakt. En nu ook 2 minuten na de eerste beving was al een magnitude 5 naschok. En er zijn inmiddels al echt meer dan 10 van dat soort naschokken gemeld. Dus ja, experts die waarschuwen dus ook dat iedereen rekening mee moet houden dat er absoluut nog een hele zware beving aan kan komen.
0: Een van de natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk lijkt toch weer op te laaien. De brand in Gironde leek vanochtend nog onder controle, maar wordt nu toch weer groter. De brandweer in Frankrijk gaat opnieuw met veel mensen aan de slag om de situatie onder controle te krijgen. In de buurt van Utrecht zijn 2 vuilnismannen gewond geraakt door een ontploffende spuitbus. De bijtende stof die erin zat kwam over ze heen en stond in brand. Met de slachtoffers lijkt het gelukkig mee te vallen. En dan nog een opmerkelijke rechtszaak op Curaçao. Daar is iemand vrijgesproken voor een gewapende overval vanwege gebrek aan bewijs. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, maar de politie heeft helemaal geen bewijs verzameld. Volgens een lokale nieuwswebsite herkenden alle 3 de slachtoffers de dader en wil de rechter dat ook best geloven. Maar omdat er verder helemaal geen ander bewijs is, moest de verdachte wel worden vrijgesproken. Waarom de politie op Curaçao geen onderzoek heeft gedaan na die overval is niet duidelijk. Gaan we het weer toe vanavond. Droog met nog veel zon. Morgen is de zomer echt terug van weg geweest met temperaturen van 29 tot 35 graden.
2: En zometeen lekkere muziek.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Je gaat erachter komen wie van ons twee gaat liegen en wie er de waarheid spreekt. Want één van ons twee die haalt kattenkwaad uit. Maar wie is dat?
2: Ja, onze producer Sander heeft het verhaal van één van ons eruit gepakt. En jij moet raden, hoort dit bij mij, Chanel, of hoort dit bij Nordin? Hij mag ons maar één vraag stellen over het verhaal. Die moeten wij beantwoorden. Ja. Sander, wat is er vandaag gebeurd?
3: Ja, niet alleen vandaag, maar ik denk wat langer. Want het verhaal van vandaag is in elk geval... Ik zet de sportschool douche expres koud... Voor de volgende. Nordin, hoe lang doe jij dit al?
1: Dit was mijn eerste keer. Ik doe het thuis wel altijd. Ik doe het thuis altijd en dan hoor je eens in zoveel tijd hoor je...
3: Oké. En Chanel, waarom doe je dat dan?
2: Ja, het is toch lekker, de gedachte dat iemand gewoon lekker gegymd heeft... en ik ga lekker douchen en heeft hij zo'n vreselijke kutdouche. Oh, ik kan daar echt van genieten.
3: Jullie zijn echt ernstig.
1: Ik zet de sportschool douche expres op koud voor de volgende. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het bij mij, Nordin, of bij Chanel? Drop het in de NPO Luister app en laat ook vooral even weten waarom je denkt bij wie het hoort.

0: Luca.
1: Een van ons twee zet de douche koud in de sportschool voor degene die erna komt.
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ja, bij wie hoort dit verhaal? Danny zegt, ik zeg Noordin. Amaya die zegt, dit moet Chanel wel zijn. En Julian die zegt, kattenkwaad. Ja, dan moet het Noordin zijn. We hebben het ook even op onze Insta gepolt. Noordin en Wef, de Instagram. 76% zegt Noordin en 24% maar Chanel.
3: Ja, wow. Daar schrik ik van.
1: Wow.
3: Ik dacht juist dus echt dat veel mensen zouden verwachten dat ik het was. Want ja. Ik ben zo'n, je weet toch, ik ben een naar persoon. Maar kennelijk vinden ze jou naarder.
1: Nou, meer voor kattenkwaad dingetjes. Jou ja, vinden ze naar,
3: vind
1: mij vinden ze gewoon...
3: Iets, als je dit doet, ben je ziek in je hoofd. Persoonlijk.
2: Who did it?
4: Het was Noordin.
3: Satan. Sadist. Waarom doe je dit? Leg het even uit.
1: Nou kijk, sowieso koud douchen is heel goed voor je. Ik doe het veel te weinig, maar na het sporten verplicht ik mezelf altijd om koud te douchen. En vandaag was ik na een hele lange tijd weer gaan sporten. In een nieuwe gym. En
3: Nee, maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg je waarom.
1: Nou, ik had gewoon die koude douche gehad. En ik dacht van, hoe grappig is het als iemand hier dadelijk... Helemaal niet doorheeft dat hij onder een koude douche stapt. En dat hij dan onder een koude douche gaat. Ja, dat is toch geweldig.
3: Daar geniet jij weer
1: daar
3: van,
1: Daar kan
3: hè?
1: Ik echt helemaal van genieten van het idee... dat er dan iemand helemaal spastisch onder die koude douche stapt na het sporten. Helemaal onverwachts.
3: Ja, kijk, weet je, ik vind het sadistisch, maar ik vind het wel heel grappig.

hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

CSB en een Lil Kleine. Je hoort mij, omdat Nordin graag op de bank wil liggen. Hij heeft een beetje behoefte aan een middagdutje. En stel je nou eens voor, tussen 4 en 5 kan je gewoon even gaan slapen. Zou je dat willen? Als je dat wil, moet je even ja of nee reageren in de NPO Luister-app. Want misschien gaan Nordin en ik dat wel voor jou regelen.

0: Wist je dat we vroeger in twee gedeelten sliepen?
1: Wat?
0: Ja.
2: Noordin en Chanel.
0: Ik kwam er dus achter dat in de middeleeuwen eigenlijk duizenden jaren...
1: Ja. Ik ken het.
0: Ja, duizenden jaren lang gingen wij dus slapen voor ongeveer 3-4 uurtjes. Werden we wakker en gingen we gewoon thee drinken met de buren chillen, een rondje lopen. En dan gingen we daarna weer een paar uur verder slapen.
1: Ja.
0: En zo hebben we het gewoon jarenlang gedaan. In plaats van in één keer doorslapen. Dat is pas...
1: Kapitalisme, industriële revolutie, heeft dat veranderd.
0: Ja, daardoor moesten we in één keer achter elkaar slapen. Maar ik zat eventjes heel iets anders te denken. Ik ben iemand, ik hou van slapen. Ik hou van powernaps.
1: Dat weten we.
0: Al is het maar een half uurtje, drie kwartier. Waarom weet je dat? Vertel.
1: Nou, omdat jij hier altijd... We hebben weer zo'n bank in de studio. En dan kom ik hier binnen, actief om te werken. En dan ligt hij te slapen op de bank voor de show.
0: Ja, ik heb dan die kinderen, met die kinderen overleefd. Die begint al om 6:30 ochtends.
1: Dat is ons probleem ook. Ja,
0: nee, dat is niet jullie probleem. Maar dan kom ik hier zo en dan denk ik... Oh, dan kan ik gewoon even een half uurtje, drie kwartier... kan ik gewoon even mijn ogen dicht doen. En ik ben ook gewoon gelijk weg. ik slaap daadwerkelijk, hè. Ik weet ook, toen ik bij Expeditie Robinson meedeed...
1: Was je zo iemand die dan in één keer in slaap...
0: Nou, je had dan boottochtjes van ongeveer 6:30, drie kwartier... En ik sliep echt op die boottochtjes. Maar in het begin dachten die mensen... dit is een soort act of zo wat hij doet. Om misschien aandacht te krijgen of weet ik veel wat.
1: Maar worden even narcolepsie.
0: Ja, maar ik lag gewoon echt te pitten.
1: Ja, ik vind het knap. Ik ben zelf echt een slechte slaper. Ik heb zeg maar medicatie om in slaap te vallen. Dus dutjes bestaan niet voor mij. Mm. Ik word ook heel moe wakker van dutjes. Maar in Spanje en in Suriname hebben ze dus een siesta.
0: Ja, fantastisch.
1: En dat heeft wel te maken met de hitte. Weet je, het is te warm om te functioneren. Dus dan wat ga je doen? Beetje slapen.
0: Ja, maar morgen wordt het ook gewoon 36 graden. Dus kunnen we morgen niet gewoon een officiële siesta in Nederland?

0: spannen gewoon toch, joh.
1: Ja, het is wel goed voor je concentratie, voor je stressniveau. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen.
0: Alleen maar voordelen.
1: Ja, stel je nou eens voor, je hebt een baas. Je moet morgen gaan werken. Gaan we die baas van jou gewoon lekker bellen? Om te vragen of jij morgenmiddag dutje mag doen
0: wij
1: op
0: gaan,
1: werk.
0: Wij gaan voor jou een siesta regelen. Drop even in de NPO Luister, heb het nummer van je baas. En de rest is geschiedenis.
1: Dat is gewoon aan ons. Ja.

0: stemming van je leidinggevende. Daar gaan we ons hard voor maken.
1: Oh, Noorden, Papi en Chanel. Mami.
0: Ja, morgen wordt het weer zo ontzettend heet dat je alles kleeft aan elkaar vast.
2: Ik word al moe als ik eraan denk.
0: Ja, het wordt gewoon ontzettend nat en vermoeierig en vermoeid weer. Daarom dacht ik, moeten wij niet gewoon ook lekker een siesta houden wat ze bijvoorbeeld in Spanje doen? Dan gaan ze gewoon even een paar uur eten en slapen en kunnen ze daarna weer tegenaan. Ja, Stephanie, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Dit lijkt jou ook wel iets, hè? Want morgen gaat het toch gewoon veel te warm worden?
3: Ja, dit lijkt mij zo, ja, gewoon verfrissend om toch een siesta tussendoor te
2: hebben. Neem je vaak dutjes?
3: Ja, als het kan, maar het kan nooit, dus nee.
0: Precies. Wat is daar nou voor nodig dat het wel kan, Stephanie?
3: Ja, een siesta, dat verlaagt je stressniveau een beetje, de reboot je concentratie. Het lijkt me echt heel fijn tijdens werktijden.
0: Jij hebt het nummer van je baas gegeven. Jouw baas heet Claudia. We gaan jouw baas dus bellen om te vragen of jij, Stephanie, morgen een siesta mag houden.
3: Oké, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. We gaan op dit moment jouw baas Claudia bellen.
2: Kun je ons een beetje voorbereiden, Stephanie? Is ze aardig?
3: Nee. Ja, maar nee. Nee, ik ben geen fan van Claudia.
2: Ik heb in de sales gewerkt. Oh. Ik ga dat laten lukken. Wacht maar.
3: Ik hoop niet dat ze dit hoort.
0: Nee, dat hoort ze nog niet. Nee, tuurlijk.
3: Top, awesome.
4: Ja, hallo, maar Claudia.
0: Hey Claudia, goedemiddag. Je spreekt met Noorden en Chanel van het radioprogramma Vervallings van de Middagshow.
2: Hi.
4: Oh, hallo.
0: Overvallen we je een beetje?
4: Nou ja, eigenlijk wel, ja.
0: Morgen, heb jij je plannen morgen?
4: Ja, ik moet gewoon werken.
0: Je moet gewoon werken en daar bellen wij nou
2: We hebben namelijk
0: over.
2: Een hele leuke verrassing voor jou, Claudia.
0: Oh, verrassing.
2: Nee, het is een leuke verrassing.
0: Het is een leuke verrassing. Morgen wordt het heel warm weer, Claudia. Wist je dat?
4: Ik heb het meegekregen.
0: Het wordt dus echt 36 graden. Sommige kantoren gaan dicht omdat het zo ontzettend heet wordt. Nou weet ik dat jij hele gemotiveerde werknemers hebt. Eén van die werknemers is Stephanie.
2: Mag jij er een beetje?
0: Hoe is jouw band met Stephanie?
4: Of ik een goede band heb met Stephanie?
2: Ja.
4: Ja, redelijk.
2: Ze is een hele goede werknemer.
0: Ja. Oké, nou top.
2: Eentje die je graag wil behouden.
4: Absoluut.
2: En graag blij wil zien in je bedrijf.
4: Oh, absoluut, ja.
2: Dan heb ik toch iets moois voor jou, Claudia. Ik heb namelijk een heel goed idee. Want Stephanie, die gaat morgen niet zo productief zijn. Weet je, het is zo warm, het is zweterig. Dus wat zou nou zo mooi zijn als we in de middag met z'n allen op kantoor gewoon heel eventjes een pauzetje nemen, lekker dutje doen en dan gaan ze daarna weer verfrist verder.
0: Ja, dat is een siesta.
4: Een siesta.
2: Klinkt dat niet goed, toch?
4: Nee.
2: Jawel, dat klinkt wel goed, toch, Claudia?
4: Ja, maar hoe zie je dat voor je dan?
0: Nou, kunnen wij aan Stephanie zelf vragen. Stephanie?
3: Ja?
0: Ja, we hebben Stephanie ook gewoon gezellig aan het denken. Hoe lang wij zijn hier keihard aan het onderhandelen voor jou. Hoe lang zou die siesta moeten duren?
3: Ik denk dat een half uurtje prima is.
4: Half uurtje? Ja.
2: Dat is bijna niks toch, Claudia? Dat is wat? Dat is niet eens een uur.
4: Nee, precies. Maar daarom. Maar waarom een half uurtje? Wat gaat dat dan voor verschil maken, denk ik dan?
3: Nou, een powernap hoeft maar 10 minuten te duren. Dus als je een siesta hebt na een half uur, dan ben je helemaal gereset voor de werkdag.
4: Een powernap.
3: Dan kan je toch weer beter je werk doen en dan lever ik zo betere resultaten.
0: Ja, en je bent dan echt vooruitstrevend als leidinggevende, want je bent dan de allereerste ooit in Nederland.
2: Heb je weer blije werknemers?
4: Ja, nee. Ik snap het helemaal hoor, maar dan moet ik dat dan iedere keer als het warm weer is, 3 keer per jaar, moeten we een
2: jawel. We hebben het alleen over vandaag. Je moet niet gelijk een hele hand gaan vragen als iemand je een vinger geeft, Claudia. Kijk gewoon even aan morgen met Stephanie en de collega's.
0: Ja, ik wil wel
2: stel je voor
0: ik wil
2: het verbetert de productiviteit.
0: Hebben. Ik wil wel een hebben, gewoon of het kan of
4: nee. Nou weet je, Stephanie, als je nou morgen gewoon tijdens je lunchpauze even een 10 minuten powernap doet.
2: Nee, Claudia, dat kan je niet maken.
0: Nee, dat is niet voor mij bellen, Claudia.
2: Nee, dat kan je echt niet maken.
0: Nee, wij willen echt
2: tijdens de pauze. Onbetaald.
4: Nee, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat zij mij uitnodigt. Maar Stephanie, laten we morgenochtend gewoon even lekker met een bakje koffie gaan wij zitten. En dan gaan wij onderhandelen over een siesta.
2: Maar Claudia, je hebt mijn hart gebroken.
0: Ja, dit is ook echt gewoon.
2: Ik ga hier slecht van slapen, hè Claudia, de hele nacht. Misschien zij ook.
0: Ik ben wel heel streng.
2: Serpent.
0: Maar in ieder geval, je hebt in ieder geval gratis koffie, Stephanie. Morgen.
4: Dat sowieso.
3: Nou, dat was wel gratis, maar bedankt.
0: Wij zijn echt de slechtste.
2: Claudia is niet heel vriendelijk, vind ik. Zou ik niet mee willen werken.

0: vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18 en haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: It's complicated.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
4: Hermanos!

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: goede avond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanavond wordt in Amsterdam de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Een man reed afgelopen weekend in op bezoekers daar en viel ze vervolgens aan met een mes. Eén vrouw werd daarbij gedood. Bij het Hammermonument in Amsterdam wordt vanavond om 8 uur stilgestaan bij die aanslag. En het is goed dat dat ook in ons land gebeurt, zegt deze man.
1: Heel belangrijk. Ja, want als je stil bent, dan wordt het verzwegen en dan wordt het niet gezien en dan wordt het vergeten. Ik bedoel, dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar. Heel belangrijk om daarbij stil te staan.
0: Bij de herdenking vanavond spreken onder andere burgemeester Halsema en twee mensen die bij de Pride in Berlijn waren op het moment van die aanslag. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. De man heeft last van een psychische stoornis en moet daarvoor dus behandeld worden. En Halina Rijn heeft een gouden kalf binnengesleept.
2: Wat een heftig nieuws.
0: Ja, nou inderdaad, want het is er niet zomaar eentje. De regisseur en actrice krijgt een gouden kalf voor de filmcultuur. Dat is een soort ere gouden kalf voor mensen die zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor de Nederlandse filmwereld. Ja, Halina Rijn is er ontzettend blij mee. En ze is dankbaar dat ons land zo'n toegankelijke filmindustrie heeft.
3: Zeker nu ik heel veel Amerikaanse vrienden heb. En als ik dan zie hoe oneerlijk dat systeem daar is. Ook als je naar een opleiding wil en hoeveel geld dat allemaal kost. En ja, dan ben ik echt heel blij dat ik gewoon naar de toneelschool kom. En dat we in een land leven waarin die paden iets makkelijker te bewandelen zijn.
0: Het weer vanavond overal droog met nog veel zon. Morgen is de zomer echt terug van weg geweest met temperaturen van 29 tot 35 graden.
4: En zometeen Amy Grace door je speakers naar District Amora.

0: Noorden en Chanel.
1: Noorden, ik wil het even ergens over hebben. Het is best wel een gevoelig onderwerp. Je kan het natuurlijk niet gemist hebben. De Britse rapper en YouTuber Young Philly wordt verdacht van verkrachting, mishandeling en verwerging. Hij ontkent dat hij in 2024 een 20-jarige vrouw heeft verkracht in Australië. Hij zit al in de tweede week van zijn rechtszaak, waar hij ook zijn kant van zijn verhaal heeft verteld. Hij zegt dat het gewoon seks is geweest met haar consent en dat hij haar liefdespeten gaf.
2: Ja, want even iets meer daarover. Hij zou haar gebeten hebben?
1: Ja, ze heeft een wond in haar tiet zo heftig dat ze een tetanusprik moest hebben daarvoor. En ze is op een bepaalde manier zo gewurgd dat er echt blauwe plekken en schade is ontstaan. En dit heeft me aan het denken gezet, hè? Want er zijn natuurlijk veel rechtszaken geweest hierover. En zo'n proces met zo'n verkrachtingszaak is echt heftig. Weet je, je moet kunnen bewijzen dat je verkracht bent in een publieke zaak met in dat Australische geval een jury eromheen. En dan moet je daar zitten en allemaal vragen gaan beantwoorden. Verkrachting bewijzen op zichzelf is ook heel moeilijk, weet je?
2: Ja, en dat is ook iets wat ik heel lastig vind. Ik vind echt voor vrouwen die verkracht zijn, de manier hoe dit is ingericht is verschrikkelijk. Want heel vaak is er dus geen bewijs.
1: Ja.
2: En dan moet de rechter ook zeggen van, we weten dat er seks is geweest. We weten dat dit. Maar we kunnen niet bewijzen dat het een verkrachtingszaak is geweest. Dus kunnen we geen straf opleggen. En ik vind dat zo.
1: Dan moet je eens beseffen hoe dat voor mij als vrouw zijnde is.
2: Ja, want
1: wat ik nog hier erger aan vind, is dat in zo'n situatie, weet je, dan gaat de advocaat van de tegenpartij, van de man, gaat dan complete karaktermoord op de vrouw proberen te plegen. Ja, ze vond het leuk. Ze was met hem in de VIP. Of een hele bekende. Wat had je aan? En als vrouw zijn, hè?
2: Die wat had je aan?
1: Dat zijn dingen die worden echt nog getrokken. Om karaktermoord te plegen, deze vrouw zocht het. Dat is echt wat de tegenstander dan moet bewijzen. En je hebt dus iets super traumatisch meegemaakt, hè? Dan maak je niet zomaar de keuze om in een rechtszaal te gaan zitten en dat te bespreken. En dan, als jij iets verkeerd zegt van het was links in plaats van rechts, dan wordt dat ook als bewijs tegen je gebruikt. Terwijl dingen niet correct herinneren is heel normaal bij trauma. Mm-hmm. Ik als vrouw zijnde vind het walgelijk van de maatschappij dat de overduidelijke pijn en trauma, is dat niet bewijs genoeg? Naast dan in dit geval de blauwe plekken, de bijtplekken die deze dame in deze zaak heeft.
2: Kijk, het is sowieso een heel gevoelig onderwerp wat we bespreken. Dus als je aan het luisteren bent en je merkt dat je hierdoor getriggerd wordt, of je hebt zelf dit soort zaken meegemaakt, zoek alsjeblieft hulp. Mm-hmm. Enige wat ik wel moet zeggen, kijk, jij zegt nu, oké, als iemand dus eigenlijk zegt, hey, ik ben verkracht, dat moet eigenlijk genoeg zijn, zeg jij.
1: Nou ja, in een bepaalde essentie, ja.
2: Oh, om iemand te veroordelen.
1: Kijk, ik weet wat je nu gaat zeggen. Ja, er zijn vrouwen die zoiets kunnen faken, maar ik ontken niet dat dat gebeurt. Nee,
2: omdat een stuk minder
1: vaak dan dat vrouwen verkracht worden. En sowieso, mannen zijn altijd bang voor de gevolgen van fake rape allegations, bla bla bla bla bla. Maar als een vrouw echt verkracht wordt en het wordt bewezen, denk aan die zaak met die Belgische geneeskundestudent, wordt er alsnog geen consequenties aangehangen. De consequenties voor vrouwen die daadwerkelijk verkracht zijn, zijn veel erger dan de rape allegations voor mannen. En
2: ja, kijk, ja. Ik ben het in die zin met je eens dat die straffen, er moet gewoon keihard gestraft worden. En er moet, de manier weet ik zelf ook niet, hè. Maar ik vind wel dat jij nu iets te makkelijk over het over. Laat me ook even uitpraten. Dat jij te makkelijk over het punt heen stapt met wat zijn nou de allegations of
1: de fake. Vrouw gaat door deze vernedering die het is, vandaar in een rechtszaal zitten en vertellen over jouw trauma met tranen, terwijl iemand tegen jou zegt, ja, maar je was wel met hem in de VIP en je was fan van hem. Geen enkele vrouw doet dat voor de lol.
2: We hebben nu niet over de zaak van Young Philly, of wel over de zaak.
1: Ja, ik heb het specifiek over deze zaak. Geen enkele vrouw doet dat. En als dat gebeurt, ja, dan.
2: Kijk,
1: de gevolgen van verkrachting zijn groter dan de gevolgen voor mannen met fake rape allegations. Ja, en ik sta daar gewoon achter als vrouw.
2: Maar dat vind ik dus.
1: Geen advocaat spelen voor de mannen.
2: Maar ik wel, want je kan niet een onschuldig iemand beschuldigen.
1: Maar hoe vaak gebeurt dat nou echt? Laten we even de statistieken gaan opzoeken zometeen.
2: Ja, maar dat zijn dingen die kan je niet. Daar zijn geen statistieken van, natuurlijk.
1: Ik ga er nu naar zoeken.
2: Ik vind, vrouwen moeten gewoon veel meer beschermd worden. Vrouwen moeten gewoon. Maar je kan niet zeggen, nou, omdat het niet
1: Gewoon, dus de pijn en het trauma die wij zien in vrouwen is niet genoeg om daar recht over te spreken.
2: Je kan toch niet zomaar over iemand zeggen, die heeft iemand verkracht, zij zegt
1: het. Maar je ziet toch aan het trauma van verkrachting beïnvloedt vrouwen op zo'n...
2: Dat er geen zaken zijn waarin dat niet waar is.
1: Ik denk verwaarloosbaar. Ik denk dat dat percentage verwaarloosbaar is in verhouding tot de hoeveelheid vrouwen die verkracht worden.
2: Dus dan zeg je gewoon tegen die mannen die dan onterecht vastkomen te zitten, of die onterecht hun gezin kwijtraken, vrouw kwijtraken.
1: Hoeveel vrouwen raken hun leven kwijt, hun geluk, hun veiligheid.
2: Die dus niks hebben gedaan, zeg je dus eigenlijk, ja, maar jullie moeten dit offer brengen.
1: Kijk, ik weet het antwoord niet.
2: Jullie moeten dit offer brengen om vrouwen om in grotere zin te beschermen. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Nou ja, ik denk dat er weinig vrouwen zijn die daadwerkelijk een fake rape allegation maken en daadwerkelijk
2: daar geloof ik ook. Nee, maar dat geloof ik ook. Hè.
1: Dan denk ik, in mijn persoonlijke opinie, en je mag het hier zeg maar niet eens mee zijn, Dat het offer is dat mannen moeten maken.
2: Maar hoe zijn we helemaal...
1: Want ik vind het niet normaal dat vrouwen het offer maken van verkracht worden, nee, en dat er niks mee gebeurt.
2: Maar daar ben ik het 100% mee eens. Hè. Daar ben ik het 100%
1: Kijk, ik werk niet
2: eens
1: in het recht ook. Hè. Ik weet niet precies wat de oplossing is, maar dit is wel iets wat ik wil aankaarten. Van wanneer is de pijn van een vrouw, is dat genoeg bewijs?
2: Ja, want we hadden eigenlijk als vraag, heb jij vertrouwen in de verkrachtingszaken in Nederland, hoe die worden behandeld? Dat was eigenlijk waar we naartoe wilden. Ja. Wil jij dat nog steeds? Is dat nog steeds het uitgangspunt?
1: Ja, nou ja, ik denk... Doen we vrouwen genoegen met hoe we nu omgaan met verkrachtingszaken? Is dit het juiste voor vrouwelijke slachtoffers? Ik denk dat dat meer mijn punt is.
2: Laat je antwoord al weten en heb je luisteren.

0: En gaan we met de juiste manier om met verkrachtingszaken.
1: Norden en Chanel.
0: Disclaimer, we gaan het over verkrachtingszaken hebben. Ben je hier gevoelig voor? Triggert dit iets wat je hebt meegemaakt? Er is een plek waar je naartoe kan. Slachtofferhulpnederland.nl. Vond het even belangrijk om
2: gezegd te hebben. Ja, dat is heel belangrijk.
0: Dit zijn onderwerpen die verschrikkelijk pijnlijk hard zijn en supergevoelig. En het is nooit onze bedoeling om...
2: En mensen te kwetsen, mensen te triggeren. Maar daarom ben ik er zelf ook wat harder in naar jou toe. Omdat ik het idee heb dat... veel vrouwen die dit meemaken niet de stem hebben die ik heb als maker. Ik moet hier harder over zijn dan dat ik soms ook zelf zou willen. Botje die zei, ik ben het met Norden eens. Die fake rape allegations gebeurt te vaak vooral met celebrities. Kijk, ik geloof niet altijd dat dat fake is. Eén allegation, oké, maar als het er 2, 3, 4 zijn... dan heb je ergens along the way iets gedaan wat niet door de beugel kon.
0: Ja, Sidney die zegt, hoi Norden en Chanel, ik vind hoe het er hier aan toe gaat wel echt veel te zacht. Vrouwen worden gezien als de boosdoener en dat vind ik gewoon echt niet kunnen. Ja, dat is ook iets wat mij gewoon ontzettend stoort.
2: Dat, ja.
0: En heel een verkrachtingszaak, voor mijn idee, heel vaak moet er dan een paar jaar de bak in. Of met een goed gedrag.
2: Ja, de straffen zijn vaak niet super hoog. En,
0: maar het blijkt dus zo te zijn dat met verkrachtingszaak en pedofiliezaak, als we Nederland vergelijken met andere buurlanden, dat wij dus dat hoog straf.
2: In verhouding
0: dat
2: tot andere landen.
0: Dat heb ik dus laatst in een artikel.
2: In verhouding
0: heb ik in een podcast een artikel gelezen. Dat is echt belachelijk. Want het moet gewoon. Iemand die zoiets doet, moet gewoon nooit meer buiten kunnen komen.
2: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Angel die zegt: wow, heftig dit. Ik zelf als vrouw vond het heel vervelend dat Norden eigenlijk niet door jou heen kon komen. Liet hem ook uitspreken. Want het feit is wel dat heel veel vrouwen hierover liegen. Hoe moeilijk voor de vrouwen het wel degelijk is die het hebben meegemaakt. Maar in vervolg laat het wel een tweemansgesprek zijn. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Maar. Ja, nogmaals, ik heb het idee dat...
0: Ik het raakt jou gewoon heel
2: een vrouw
0: erg.
2: Moet weet toch, zoveel vrouwen. Als ik alleen al denk aan één vrouw die dit meemaakt... en je toch in een rechtssysteem komt dat haar niet support... en dan moet je ook nog huilend gaan uitleggen... ja, nee, ik was vergeten wat links-rechts was, want ja, verschrikkelijk. En is dat niet erger dan fake allegations? Ja, ik weet niet of ik dat moet beantwoorden.
0: Ja, dit is gewoon een, het is voor mij appels met peren.
2: Ja,
0: het
2: vind ik ook.
0: Het ene kan je eigenlijk niet met de andere vergelijken. Raymond die zegt, ik hoor jullie over de verkrachtingszaak in het buitenland. En dat het vaak wordt afgedaan met toestemming of te weinig bewijs. Voor mijn werk volg ik met regelmaat dergelijke zaken in Nederland. Het is enkel niet alleen in het buitenland. Maar regelmatig zie ik zaken hier ook worden afgedaan met weinig bewijs. En de zaken als ze tot de strafrechtelijke vervolging leiden. Vaak worden afgedaan met taakstraffen. Ja, dat is echt gewoon verschrikkelijk. Ja, het ligt in de rechtszaken vaak gecompliceerder dan alleen bewijs of een verhaal. Daarentegen is Nederland de belangrijkste aanwijzing op 1 juli 2024 ingegaan met de wet van seksuele misdrijven. Die wet heeft niet zozeer de procedure voor het doen van aangifte veranderd, maar vooral wanneer het de verkrachting strafbaar is. Daardoor kunnen slachtoffers in meer situaties aangifte doen die ook daadwerkelijk onder strafbaarstelling van verkrachting of aanranding vallen. Dus de wet is hier dus sinds 1 juli 2024 veranderd. Dat is wat ik eruit ophaal, waardoor meer van dit soort zaken...
2: Ja, dus meer is strafbaar. Ik denk nog steeds dat we gewoon moeten zeggen dat het proces van hoe vrouwen worden verhoord... Ja, vind ik een heel lastig en traumatisch aspect, waardoor ik denk dat veel vrouwen niet naar de politie zullen stappen, omdat ze alsnog dat trauma continu moeten herleven en gaan moeten bewijzen.
0: Ik heb in één keer iets. Ja, soms ben je spontane dingen aan het doen en soms. Denk jij niet gewoon dat wij moeten invoeren dat iedereen die seks met elkaar heeft op een app of op een papiertje voordat het gebeurt toestemming geeft daarvoor?
2: Nee, want seks met consent kan middenin veranderen in verkrachting. Als stel je voor je bent met een chick
0: maar als je dat dus zeg maar van tevoren dat zou doen.
2: Maar dan is het hetzelfde.
0: Haal je dan niet al veel dingen weg?
2: Nee, want nogmaals, seks kan middenin veranderen in verkrachting. Ik kan bijvoorbeeld tegen een man zeggen, ik vind het helemaal prima om normale seks met jou te hebben. Maar ja, als je me gaat bijten en gaat wurgen en ik zeg nee, stop, heb ik wel al in die app gezet, ik wil het met jou doen. Kan hij dat weer gebruiken als bewijs tegen verkrachting? Ja, kijk, wij weten de oplossing niet. Ik denk dat we dat ook gewoon moeten zeggen. Wij zijn radiomakers. Maar het is gewoon heel heftig.
0: Ja.
2: Nee, niet die tune draaien. We gaan even naar Coca Body van Frenna, Odile en Wizkid.

0: egoïsme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch? Narcisse trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Zometeen komt Chanel weer met een nieuwe top 5. Wat het vandaag weer

0: Liefde, maak me niet heet door je speakers. Chanel die heeft iets bedacht. Dat is dat ze aan het eind van de show met een top 5 dingen gaat komen. Je bent heel de show aan het overnemen.
1: Ja.

0: We gaan niet verder zingen.
1: Nee, we houden het. Sorry voor
0: we gaan het even een beetje normaal houden. Kijk, normaal in het weekend maak ik samen met jou, de Vanix-luisteraar, een top 5. Niet van de beste dingen, maar van de vreselijkste en grappigste dingen.
1: De duisterste dingen.
0: Niet duister.
1: En ik wil gewoon even rennen. Ik wil gewoon rennen vandaag.
0: Je wil even gek gaan.
1: Ik wil echt gaan lachen gewoon.
0: Nou, Norden, dan heb ik me toch een verhaal voor jou. Want vandaag gaan we de top 5 vreselijkste dingen doen die je kan doen als je ruzie hebt met je bestie.
1: De top 5 beste dingen die je kan doen als je ruzie hebt. Maar dat is dus echt het allerergste wat je dus je beste mattie aan kan doen.
0: Het allerergste wat je beste mattie aan kan doen. Heb jij een suggestie, Norden?
1: Nee, jij?
0: Nou, ik heb me dus een verhaal. Dat heeft een luisteraar een keer naar me gestuurd. Een dame had ruzie met haar beste vriendin. En toen heeft ze wraak genomen. Weet je hoe ze wraak heeft genomen, Norden?
1: Nou?
0: Ze heeft een trio gedaan met haar vader en haar broer.
1: Nee!
0: Ze heeft een trio gedaan! Ja, vond ik wel heftig. Vader en broer. Gewoon.
1: Ik vind dit wel echt.
0: Je pakt 2 generaties gewoon. Gierig. Maar ja, ik denk dat er iemand in de NPO-luisterapp is die waarschijnlijk nog iets wilders kan bedenken, hoor.
1: Ja, wij zijn op zoek
0: naar de top 5 vreselijkste dingen die je kan doen als je ruzie hebt met je bestie.
2: Waar ben je allemaal mee bezig? De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en het werkt niet op deze manier. Het is elke keer weer hetzelfde gezeik.

0: Wat zijn nou de top 5 ergste dingen die je kan doen als je ruzie hebt met je beste mattie? En we gaan echt voor wilde shit. Chanel, dit is jouw dingetje.
1: Ja, dit is mijn dingetje. Dat doe ik iedere week in mijn show aan het einde van de show. En er komen altijd wilde dingen binnen. Vandaag heeft Rashid gestuurd zijn wifi het nummer van zijn sidechick geven.
0: Oh my god.
1: Zo, wat voor ruzie heb je dan?
0: Oh my god, dat is.
1: Ja, dat soundboard wel echt gevonden, hè?
0: Hoe bedoel je?
1: Killian stuurt PlayStation slopen. Ja, vind ik niet zo. Vind ik niet zo diep. Persoonlijk, hè? Maar dat zo ervaar ik dat. Ariane die stuurt met zijn of haar ex gaan.
0: Heb jij dat wel eens gedaan?
1: Nee, ik heb mijn beste vriendinnen zijn normaal, dus ik heb dat nooit hoeven te doen. Maar
0: ja, ik heb toen ik jong was één keer echt een maar dat was gewoon bij een mattie van me. En toen heb ik iets met zijn nichtje gedaan. Ja, het is echt...
1: Dat
0: vind ik wel echt slecht. Ik voel me daar tot de dag van vandaag nog steeds schuldig over. Wat ik nooit moeten doen.
1: Heb je wel eens iets met iemands moeder gedaan?
0: Nee.
1: Ja, dat stuurt Cheyenne. Met zijn moeder gaan.
0: Oh, dat is wel echt het ergste wat je kan doen.
1: Nee. Misschien had die moeder het even nodig.
0: Nee, Chanel, niet zo praten over moeders.
1: Misschien had die moeder het even nodig.
0: Niet zo praten over moeder, Chanel. Hamza die zegt een TikTok-expose over zijn of haar grootste geheim.
1: Ja, vind ik niet zo spannend.
0: Niet?
1: Nee, vind ik niet zo spannend. Ja, wat is dat geheim dan? Wat is jouw grootste geheim? Dan zeg het even.
0: Wat is mijn grootste geheim?
1: Ja, ik vraag het.
0: Je hebt geen geheimen.
1: Hij heeft geen geheimen.
0: Een open boek.
1: Nou, ik denk met zijn moeder gaan. Ik vind het toch wel een heftige. Dat is misschien wel het winnende antwoord.
0: Het winnende antwoord. Nou, komt op naam van Cheyenne. Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd aan alle moeders. Zo begon het. Ik ging je moeder feliciteren. En opeens feliciteerde ik er extra goed.
0: Ik ga muziek zetten. Ik zet muziek. Yo, what up?

Je luistert vandaag naar Nordin en Chanel. Zometeen is het tijd voor De Blok. Met een bijzondere reden om te blijven luisteren. Er komt iemand langs met HIV. En die persoon heeft een bijzonder verhaal. Wat dat is, dat hoor je zo.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Funix.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
12: This DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. Bio zoekt naar de heetste hits van dit.

0: een SOA-updateje. Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
1: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverdracht of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
0: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naomi. Oh, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Shakira en Burna Boy.

0: Een hele, hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Bla!
0: De show met verhalen uit jouw stadje. Ja, en vanavond weer heel wat gezelligs en heerlijke tunes, maar eerst. Hier bij de Blok kunnen we lachen, we kunnen een beetje rellen soms. Maar soms moeten we ook gewoon even een tikkeltje serieus zijn, hè? Nou, en soms, dat is nu. Ik loop ergens tegenaan en ik denk eigenlijk dat bijna iedereen dit wel kent of heeft gekend. Nu dat ik echt al lang officieel mijn tienerjaren achter me heb gelaten, ik ben inmiddels 26, merk ik dat mijn lichaam weer aan het veranderen is. Dat is logisch, dat is normaal, dat gebeurt meerdere keren in je leven. Maar ik vind het toch wat moeilijk om het bij te benen of zo. Bijvoorbeeld, ik kom sneller aan. En dat is natuurlijk geen ramp. Maar ik merk ook dat ik daardoor snel een vertekend beeld kan hebben van hoe ik eruit zie. En soms zelfs wat onzeker kan raken over dingen. Enerzijds denk ik, Naomi, zeik niet zo. Doe er wat aan. Of accepteer het. Maar anderzijds denk ik, wacht even. Er zijn zoveel mensen die onzeker zijn over iets. En soms helpt het om te horen dat je niet de enige bent. So, on that note... De NPO Luister-app die staat natuurlijk zoals altijd open. Ik hoor je super graag. Dus laat me weten in de NPO Luister-app. Ben jij veel bezig met hoe je eruit ziet? En hoe ga je daarmee om?

0: Dit was Daddy Yankee. On the block met Naomi. Ben jij veel bezig met hoe je eruit ziet en hoe ga je daarmee om? Dat vroeg ik je net en je kon het me laten weten in de NPO Luister-app. Liam deed dat, hij zegt namelijk: vroeger was ik onzeker over mijn gewicht, maar ik ben er hard voor gaan werken en nu ben ik tevreden. Nou Liam, dat is heel hartstikke fijn. Elisa zegt: ja, ik ben soms te veel bezig met hoe ik eruit zie, dus dan dwing ik mezelf om zonder make-up naar buiten te gaan. Ik vind het eigenlijk best wel slim, heb ik nooit over nagedacht eigenlijk. Jim die heeft hier allemaal geen last van. Die laat gewoon weten, ja, ik ben daar eigenlijk helemaal niet veel mee bezig. Dat is ook hartstikke fijn, dat is denk ik het meest fijn. En Diallo zegt, Naomi, het hoort erbij. Hoe ouder jij wordt, hoe meer kilootjes erbij komen die er niet snel vanaf gaan als je niet op je eten let. Dus ik let maar op mijn eten, zegt hij, en probeer veel mogelijk te bewegen. Snap ik. Ik wil hierbij wel zeggen van ook wanneer je aankomt, ook wanneer je dik bent, dat is aan zich is dat natuurlijk helemaal niet iets ergs. Dus laat dat duidelijk zijn. Sanne, ben jij veel bezig met hoe je eruit ziet?
1: Ja. Ik durf wel zonder make-up naar buiten te gaan. Ik heb daar helemaal geen problemen mee.
0: Ja.
1: Maar ik kan me echt al sinds ik kan herinneren, ben ik al bezig met hoe mijn buik eruit ziet.
0: Ja.
1: Dus hoe ik heb ook altijd als ik langs de spiegel loop, ik altijd kijk hoe mijn buik erbij hangt.
0: Kijk je eerder naar je buik dan naar je gezicht dan?
1: Ja.
0: Oh wauw, oké.
1: Ja, en ik ben helemaal niet dik. Ik ben helemaal geen dikke meid. Ik zie er prima uit. Maar toch denk ik altijd dat mijn buik dunner en dunner en dunner kan. Mm. En dat is iets wat mij altijd al een soort van bezighoudt of zo.
0: Hoe komt dat dan?
1: Ik weet dat niet.
0: Ja.
1: Ik weet dat echt niet.
0: Ja, ik kan natuurlijk ook niet weten hoe dat dan bij jou specifiek in jouw hoofd werkt. Maar ik denk wel dat we wel zo erg bezig zijn met een bepaald soort schoonheidsideaal. Wat je online ziet, wat je op tv ziet natuurlijk. En wat je nu gewoon wel merkt, in ieder geval wat ik merk als ik veel op mijn telefoon zit wat ik doe. Is dat de trend om zo dun mogelijk te zijn, zoals we dat vroeger hadden, dat die nu weer terugkomt.
1: Ja, echt zo dun mogelijk?
0: Nou ja, er zit op een gegeven moment wel een grens. Maar ik merk nu wel, op een gegeven moment had je de trend van big booty, la la la. Dat was op een gegeven moment wel een trend. Toch? Ja. Dat je Kim K die alles aan zich ging laten doen. En dat was dan ons schoonheidsideaal.
1: Klopt.
0: En nu merk je toch wel weer dat we langzaam aan richting heroin chic gaan.
1: Ja.
0: En dat gaat in je kop zitten bij mensen.
1: Ja,
0: hoor.
1: Maar ik denk niet dat het bij mij ligt aan wat ik, zeg maar, ook aan wat ik online zie. Maar niet, zeg maar, toen die trend meer big booty was, dan had ik alsnog ook dat ik langs spiegel liep en dacht, mijn buik.
0: Ja.
1: Terwijl het valt allemaal zo mee. Als ik een ander zou zien, waarschijnlijk met mijn eigen figuur, dan zou ik denken, wat ben jij mooi.
0: Ja.
1: Maar bij jezelf ben je daar zo erg mee bezig. Met hoe je eruit ziet. Of zie je zulke kleine dingetjes altijd. Dat is eigenlijk heel vervelend.
0: Dat is het, ja. Je ziet gewoon eigenlijk altijd veel meer bij jezelf dan iemand anders ooit zal doen.
1: Ja, 100%.
0: En ik denk wel dat het belangrijk is dat jij lekker in je vel voelt en daarbij kan bewegen heel erg helpen.
1: Ik heb dat nu ook.
0: Maar
1: nu
0: welk
1: dan
0: lichaam jij hebt, dat maakt eigenlijk helemaal
1: maar
0: niet
1: maar dat
0: uit.
1: Is ook, want als ik nu aan het sporten ben, dan merk ik gelijk al van, ik zit lekkerder in mijn veld, terwijl mijn daadwerkelijke fysiek niet per se direct verandert.
0: Nee.
1: Maar je voelt je wel gelijk fysiek mooier of zo.
0: Ja, dus het gaat om het gevoelsmatige wat dat is. En of jij nou dun bent, of je nou dik bent, of je nou een grote buik hebt of grote billen hebt, dat maakt niet uit. Het gaat omdat jij je goed
1: in je vel
0: voelt.
1: Zit, ja.
0: That's it, period.

0: Flex en Frenna, dit was populair.
1: On the Block met Naomi.
0: Ja, en het was vandaag weer heerlijk warm in Nederland en ik kan daar zo van genieten. En ook morgen gaat de zon weer schijnen. Dus ook bij Funix is het zomer. En als ik denk aan zomer, dan denk ik aan Jean-Paul. Dus ik dacht, laten we een banger van Jean-Paul gaan draaien hier on the Block. En welke dat is, dat bepaal jij.

0: Will Be Burning of toch liever Gimme the Light?
1: Gimme the light and pass the joke. Pass another bottle of more. Yeah, let me know my sides and I got to know.
0: Oh, Jean-Paul heeft echt bangers na bangers. Nou, de keuze is helemaal aan jou. Laat het weten in de NPO Luister-app. Welke tune wil jij horen van Jean-Paul?

0: 5.
1: Dave & Thames met Raindance. Ja, en je bent nog steeds ingetuned bij De Blok op deze mooie zomeravond. En als je zomer zegt, dan denk je natuurlijk aan Sean Paul. Dus ik dacht, weet je wat, laat me een Sean Paul request doen. En de keuze die was helemaal aan jou. Welke Sean Paul banger had jij zin in? Ik gaf je een aantal opties. Temperature, Will Be Burning, Gimme The Light. Je kon me laten weten in de NPO Luister app welke jij het allerliefste wilde horen. En nou ja, ik gaf je dus deze opties, maar er kwamen nog wat andere nummers binnen. Namelijk, Ishra wilde No Lie. Ramona zei ja, Three Little Birds met Ziggy Marley. Hele goeie. En ook Elif Sara zei Give It Up To Me. Ook een heerlijke. Wat heeft deze man toch veel goede nummers? Ja, moeilijk om te kiezen eigenlijk. Maar Namda wilde graag deze horen.
2: Hey schat, vandaag ben ik met mijn andere dochter, Simran. En zij wil graag een liedje horen van Sean Paul. En ze gaat hem zelf aankondigen.
3: Temperature.
2: Van
3: Sean Paul.
2: Doei, kusjes.

0: bij Funix.
1: The Block met Naomi.
0: Mijn gast van zometeen heeft HIV en daarover vertelt ze open op haar socials. En zometeen vertelt ze er ook open over tegen jou. Dat hoor je zometeen na Lil Kleine en Jonna Fraser. Dit is Fashion Week.

Be happy. Your city.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonix.nl/vacatures.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Hermanos!

0: internet via funnix.nl/nieuws.
1: Funnix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
2: Funnix Afro.
1: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
1: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
0: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gezellig! Je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Dit is Lassa, ICSB en Bart of Zo met Aura Check.

0: Side, Soleil en Victory door je speakers. Hier bij Phonix, dit was Millie. Phonix on the block. HIV is een onderwerp waar nog altijd veel vragen en misverstanden over bestaan. En onze volgende gast weet daar alles van, want zij draagt het virus al haar hele leven met zich mee en kiest ervoor om haar verhaal openlijk te delen op haar social media. Ik heb het over de 27-jarige Sana. Een hele goede avond.
1: Hey, hallo.
0: Hallo, wat fijn dat je even kon bellen.
1: Ja, zeker.
0: Hey, je bent al een paar jaar open over het feit dat je HIV hebt. Waarom vond jij het zo belangrijk om jouw verhaal te delen?
1: Nou, ik ben eerst heel lang niet open geweest over mijn HIV, omdat ik heel erg bang was voor verkeerde reacties van mensen.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment voelde ik dat ik er wel heel graag open over wilde zijn en niet meer zo'n geheim met mij mee wilde dragen.
0: Ja, want hoe was het voor jou om zo'n geheim met je mee te dragen?
1: Eigenlijk had ik dat op het moment zelf niet echt door toen ik er niet open over was. Maar pas toen ik er open over werd, viel er echt zo'n last van mijn schouders. Mm. Waarvan ik niet eens wist dat ik die op mijn schouders droeg.
0: Ja.
1: En ik heb er hele goede reacties op gehad. Dus uiteindelijk voor mij een hele positieve ervaring.
0: Oh, wat fijn. Je zegt dat je niet eens wist dat je zo'n grote last op je schouders droeg. Je bent nu 27. Ja. Wanneer kwam je erachter dat je HIV had?
1: Nou, ik heb dus al HIV vanaf mijn geboorte. En daar kwamen ze achter omdat mijn moeder overleden is aan de gevolgen van AIDS. Mm. Dus eigenlijk al zo lang als ik me kan herinneren heb ik HIV.
0: Ja. En wanneer was je daar echt bewust van? Was dat een bepaald moment?
1: Nee, niet echt een bepaald moment. Want bij mij thuis is er altijd gewoon open over gesproken. En is het voor mij nooit echt een geheim geweest. Dus niet echt een specifiek moment.
0: Ja, ja. Hey Sana, welke misverstanden hoor jij het vaakst als het over HIV gaat?
1: Bijvoorbeeld of HIV en AIDS hetzelfde is.
0: Want wat is het verschil voor de mensen die het niet weten?
1: HIV is het virus en AIDS is echt het gevorderde stadium als het bijna niet meer te behandelen is, zeg maar.
0: Ja.
1: Verder hoor ik ook nog dat het bijvoorbeeld heel makkelijk over te dragen is. En ook dat mensen denken dat ik erover oordeel, omdat ze denken dat ik bijvoorbeeld een heel wild seksleven gehad heb.
0: Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Ja. En wat zou je graag willen dat mensen wel weten over het leven met HIV?
1: Ik zou graag willen dat mensen weten dat er heel goed te leven is met HIV. En dat er hele goede medicijnen voor zijn. Mm. En dat ook als je heel lang en goed je medicijnen slikt, het virus ondetecteerbaar wordt in je lichaam. Dat wil zeggen dat ze het virus dus bijna niet meer kunnen vinden. En dat het dan ook niet meer overdraagbaar is.
0: Het is fijn hoe helder je dat vertelt. Zeker omdat er zoveel misverstanden over bestaan. Ja. En jij bent dus ook bestuurslid van de HIV-vereniging. Supergoed. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat mensen met HIV contact zoeken met lotgenoten?
1: Omdat er echt nog veel te veel mensen zijn die zich heel alleen voelen met hun HIV. En het is zo fijn om met anderen te praten over je ervaringen. En te voelen dat je niet alleen bent.
0: Ja, fijn. Sana, super bedankt.
1: Nou, bedankt dat ik er mag zijn.
0: Bedankt dat je er was. Dank je wel. Een hele fijne avond.
1: Hetzelfde. Doeg.
0: En wil je nou meer weten over HIV of over Sana? Dat kan op haar TikTok @SanaLuna of via de link op de Phonix website.

Jade Lawrence Speakers. Dit was Wacht Niet. Artist of the Week. En ja, deze week heeft een nieuwe artiest een plekje veroverd in de Funix playlist. Deze Amsterdamse artiest Ghost werd namelijk gekroond tot onze Artist of the Week. Ja, hij kan veel van zijn emotie kwijt in zijn muziek, maar daar komt hij jou donderdag meer over vertellen. Want dan komt hij namelijk langs hier aan de blok voor een interview en voor een live performance. Can't wait, maar nu ga ik hem gewoon voor je draaien.

0: Naomi.
1: Hey, wat is voor jou nou echt een afknapper? Ja, voor mij is dat bijvoorbeeld als iemand echt super onaardig is tegen de bediening. Of een beetje onaardig eigenlijk. Dan denk ik, wat denk jij? Maar wat vinden Hagenezen nou de grootste afknapper? Onze reporter Bradley die vroeg het in Den Haag. Luister maar even mee.
2: Een man moet gewoon dates kunnen inplannen, dingen kunnen betalen. Af en toe hier en daar cadeautjes kunnen halen. Als hij dat niet kan, ja, dan mag je moeder van je houden, schat.
1: Prachtig. Nou, ik ben ook wel benieuwd naar jouw afknapper. Die kan je me sowieso even laten weten in de NPO Luister app. En meer hoor je zometeen.

0: meteen afknappen is precies de dame die ik net heb gehoord op de radio. Ik wil een dame die op zichzelf kan staan en niet gaat leunen op mij om alles maar te betalen. Ik wil een zelfstandige vrouw. Daar geef ik mijn geld aan.
1: Report met Bradley. Een man moet gewoon dates kunnen inplannen, dingen kunnen betalen. Af en toe hier en daar cadeautjes kunnen halen. Als hij dat niet kan, ja, dan mag je moeder van je houden, schat.
2: Iedereen heeft wel iets waarvan je denkt, als mijn date dit heeft, dan wordt het hem echt niet. Slechte hygiëne, arrogant gedrag of misschien wel geen ambitie. Maar wat is nou de grootste afknapper tijdens het daten? Ik dook Den Haag in om daar achter te komen.
1: Te klingy.
2: Te klingy, leg eens uit.
1: Ja, als iemand te veel heel de tijd op je zit. Ik bedoel, een beetje mag wel, maar niet te veel. Hoe heet dat, PDA?
3: Als je doet alsof je geld hebt, maar je het eigenlijk niet hebt. Als je overkomt als een heel erg lief persoon en je het eigenlijk helemaal niet bent. Dus als je schijnheilig bent.
4: Een lompe houding vind ik echt een afknapper. Als er geen elegantie meer in zit, dan is het voor mij heel snel gewoon niks. Helemaal niks.
2: Zou je er ook niet doorheen kunnen kijken, dus...
4: Nee, helemaal niet.
2: Het is gelijk op.
4: Nee, als ze op hakken loopt en haar voeten gaan, zeg maar, naar buiten al, dan ben ik al zo van... Dat hit mij. Dan denk ik van, had die hakken gelaten, had misschien een sneaker aangetrokken, maar nu heb je het echt gewoon al... Ja, voor mij is het dan klaar.
1: Nou, noem me geen golddigger, maar als je geen geld hebt... Ja, sorry, dan sta je sowieso op nul.
2: Maar waarom?
1: Een man moet gewoon dates kunnen inplannen, dingen kunnen betalen. Af en toe hier en daar cadeautjes kunnen halen. Als hij dat niet kan, ja, dan mag je moeder van je houden, schat.
2: Stel je voor, hij heeft niet heel veel geld. Zou je er dan alsnog doorheen kunnen kijken als hij wel heel lief is?
1: Als hij knap is misschien.
2: Dus ja, als hij super knap is, dan maakt geld niet per se uit.
1: Tussenin.
2: Dus stel je voor, het is de allermooiste man die jij ooit hebt gezien. Betaal jij dus voor de date?
1: Nee. Dat kan niet. Maar ik zou hem wel helpen mee van schat. Modellenbureau inschrijven of whatever.
2: Zou zorgen dat hij werk vindt om te betalen.
1: Als hij knap is, ja.
3: Nou, als je doet alsof je geld hebt terwijl je niet hebt. Als je gewoon eerlijk bent en je zegt dat je het niet hebt, dan kan ik dat nog accepteren. Maar als je erover liegt, dan kan ik het niet accepteren.
2: Ja, dus eigenlijk is liegen misschien meer de ik.
3: Ja.
4: Weet je wat het is? Ik weet eigenlijk al heel snel of het wel of niet is voor mij. Dus dan, ja. Dan
2: hoe ga je daarmee om? Want je zit daar dan waarschijnlijk voor 2 uur, 1 uur. Maar ja. In de eerste 10 minuten heb jij al besloten van ik ga je niet meer zien.
4: Nou ja, dan kunnen we gewoon gezellig kletsen. Dan kunnen we nog steeds gewoon leuk praten over whatever, leven en zo. En dan was dat de laatste keer dat we elkaar zagen waarschijnlijk.
2: Breng je dat nieuws dan?
4: Soms is het gewoon duidelijk. Zeg maar, de energie die spreekt gewoon van... En anders is het, als ze me nog een keer zou appen of zo, zou ik gewoon zeggen van... Hey, was vorige keer wel gezellig, maar ik voel niet echt een connectie of zo.
5: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Funix.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: It's complicated met Jay en

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
3: Phonics Afro.
2: Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Van Waka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag verandert in the place to be. Caribbean vibes, gekke pokoes, gezelligheid en natuurlijk heerlijk Surinaams eten. Met live on stage, Ronnie Flex, Ozo City, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Shivinder Singh, Caliboy en nog veel meer. Dus no wachtie, haal nu je kaartje snel via vanwakafest.com.
5: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonics.nl/vacatures.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
0: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zometeen bij de blokken Rassenrouw, Alejandro en Wizkid. Maar eerst Kleine John en Chavante. Dit is After Party.

0: Block.
1: Als jij vandaag op Rotterdam Centraal was, dan heb je hem misschien wel gezien. Een enorme wankelende toren met daarbovenop een tent. Het was een opvallende actie van Stichting Vluchteling. Nou, iemand die ons daar meer over kan vertellen is Christian. Christian, een hele goede avond.
2: Hey, goede avond.
1: Wat fijn dat we even kunnen bellen. Hey, first things first, wat was er precies te zien vandaag op Rotterdam Centraal?
2: Nee, je zei het al, een toren van 3,5 meter hoog, een Jenga-toren. Te waarschuwen voor de druk die op het vluchtelingenverdrag staat. Want het vluchtelingenverdrag bestaat vandaag precies 75 jaar.
1: Mm-hmm.
2: En met die Jenga-toren wilden we op een hele opvallende manier aandacht eraan besteden.
1: Oké, en je zegt vluchtelingenverdrag, wat is dat eigenlijk?
2: Het vluchtelingenverdrag is een verdrag dat we na de Tweede Wereldoorlog met alle staten hebben aangenomen en bedacht en ondertekend.
1: Mm-hmm.
2: Omdat we voor de oorlog natuurlijk zagen hoe vanuit Duitsland heel veel mensen moesten vluchten.
1: Yeah.
2: Heel veel Joodse mensen. En eigenlijk in heel Europa op juist strenge grensbewaking stuiten.
1: Mm.
2: En na de oorlog bedachten we, dit mag nooit meer gebeuren op deze manier. We mogen nooit meer die verantwoordelijkheid op elkaar afschuiven. We moeten dit op een manier afspreken dat we dat we mensen die nood hebben, die bescherming nodig hebben, dat ze die krijgen. En zo ontstond het vluchtelingenverdrag.
1: Het is eigenlijk een heel belangrijk verdrag, maar je zegt ook het staat nu onder druk. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Klopt, ja. Ja, we zien nu eigenlijk 75 jaar later dat politici openlijk praten over dat het verdrag aangepast moet worden, of dat het zelfs opgeschort moet worden.
1: Ja.
2: Terwijl we zijn vergeten waar het om gaat, om medemenselijkheid. Mm. Om dat we mensen die op de deur kloppen bij ons en vragen om bescherming, dat we die niet terug mogen sturen naar een plek waar zij vervolgd worden, waar zij zelfs levensgevaar lopen. Dat is de kern van het verdrag.
1: Zeker.
2: En we zien nu juist op de Middellandse Zee bijvoorbeeld boten met vluchtelingen die zonder pardon met geweld terug worden gestuurd, zonder dat we weten waarom deze mensen eigenlijk asiel willen aanvragen in Europa.
1: Ja.
2: Dus daarom was deze dag ontzettend belangrijk voor ons om hier nog eens over van de toren te schreeuwen. Om er aandacht voor te vragen.
1: Zeker. En waarom dan juist op deze manier aandacht vragen?
2: Nou, die toren die staat dus symbool voor het vluchtelingenverdrag. Het fundament van het verdrag, daar staat die toren symbool voor. Elk blok, daar stond een kernprincipe uit dat verdrag op. Dus bescherming, recht op bescherming, recht op het aanvragen van asiel. En je ziet dat als je een van die blokken uit die toren haalt, dat het fundament gaat wankelen. Hetzelfde als met het verdrag. Als je daar een van die afspraken uithaalt, dan is dat verdrag zoek. En dat mag niet, want we moeten niet vergeten waar dit verdrag om gaat. Het gaat om medemenselijkheid, om zorgen dat we niet vergeten waar het om gaat. Mensen die moeten vluchten voor oorlog en geweld en geen keuze hebben om het land waar zij vandaan komen te verlaten met hun kinderen. En dat lijken we te vergeten en dat is onze oproep. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten waar dit om gaat.
1: Ja, hey Christian, heel erg bedankt.
2: Jullie bedankt.
1: Ja, dankjewel. En wil je nou meer weten? Check dan www.vluchteling.nl of de FunX website. Hey, het is DJ

0: The Block met Naomi.
1: Ja, je hoort het. Je bent nog steeds ingetuned bij The Block. Oh, wat gezellig. En het is weer request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phanix gedraaid wordt. Dus, welke tune wil jij zometeen door je speakers horen? Een classic, een nieuwe, een Nederlandse, een Engelse, een Spaanse, een slow jams? Of heb je juist een oppeppertje nodig? Ja, alles is welkom. Dus, stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luister-app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij hoort.

0: Jims and Distinct. Hier bij Phonics. Dit was Spider.
1: The Block. Met Naomi.
0: Ja, het is nog steeds request tijd hier on the block. Dat is het moment dat jij bepaalt wat er gedraaid wordt op Phonics. Elke avond weer rond 9:30 kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app. Met jouw verzoeknummertje. En wie weet draai ik dan wel wat jij wil horen. Nou, ik las een berichtje net van Timo in de NPO Luister app. Die zegt, hey Naomi, wil je Ping van Furadi voor me draaien? Dat is wel echt een banger om mijn nachtdienst mee te beginnen. Timo, ik heb deze tune zo lang niet meer gehoord. Ik vind het geweldig. Dus hier komt-ie en veel plezier met werken.

0: Dit was 30 Degrees.
1: The Block met Naomi.
0: Het moment is aangebroken waarop wij als Phoenix Spam advies aan elkaar geven. Heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal shit. Oftewel, is het lit of is het? Hey, vandaag met Bas uit Den Haag. Hij zegt, hey Naomi, ik was laatst met mijn zoontje naar de speeltuin. Toen waren er kinderen hem aan het pesten en met zand aan het bekogelen. Ik wist niet waar de ouders waren, dus ik ben zelf een beetje geïrriteerd opgestaan om die kinderen hierop aan te spreken. Toen kwamen de ouders van deze kinderen ineens wel en werden ze heel boos op me omdat ik me met hun kinderen bemoeide. Bas vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om andermans kinderen te corrigeren? Bas, ik vind het zo terecht dat jij ten eerste geïrriteerd was en ook jij die kinderen hebt aangesproken. Ik weet niet hoe het is om een kind te hebben, maar als ik me er iets van voorstel, zou ik hiervan echt een kronkel in mijn kop krijgen. Dat je kind bekogeld wordt, dat wil je gewoon niet zien. Dus ik snap dat jij op dat moment dacht, hé, ik ga ingrijpen. Dus in deze situatie vind ik het volledig lid om andermans kinderen te corrigeren op een normale, respectvolle, volwassen manier natuurlijk. Maar of ik dat altijd vind, vind ik wat moeilijk, weet je? Als het gaat om niet hele schadelijke dingen, moet jij je niet met iemand anders opvoeding bemoeien, denk ik. Oftewel, ik vind het moeilijk. De meid weet het weer eens niet. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt. Is het lid of is het shit om andermans kinderen te corrigeren? Laat het even weten in

0: bij Phonics. En ja, is het lit of is het shit?
1: The Block met Naomi.
0: Bas uit Den Haag, zijn zoontje werd laatst gepest in de speeltuin. Bas is toen opgestaan om die kinderen aan te spreken, maar de ouders van die kinderen werden daar boos om. Zij vonden dat Bas zich niet mocht bemoeien met zijn kinderen. Nou, Bas vraagt zich daarom af, is het lit of is het shit om andermans kinderen te corrigeren? Nou, ik was heel benieuwd wat jij ervan vond en dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Ja, Lisa zegt lit. Als een kind een ander kind pest en de ouders zijn nergens te bekennen, mag je daar echt wel iets van zeggen. Ja, fully agree. En ook Diallo zegt zeker lit. Maar je moet wel op een normale manier aanspreken. Je moet niet gaan schreeuwen of zo. Ja, klopt. Yassine, die vindt het ook lit. Die zegt, ik zou precies hetzelfde doen. En ook Elif Sara laat weten in de NPO Luister-app dat het zeker lit is. Want waarom zou je er niks van mogen zeggen als er zand op jouw kind wordt gegooid? Nou, we zijn weer allemaal super eensgezind. Sanne, wat vind jij?
2: Ja, ik ben het ermee eens. Ik vind het ook lit. Wel, het hoeft niet om elk wisselwasje te zijn. Maar als je jouw kind gepest wordt, ja, ik zou ook op zijn gestaan.
0: Ja, natuurlijk ook een hele erge situatie als je kind gepest
2: wordt. Ja, en ik heb vroeger dus ook wel eens gehad, toen was ik op school en toen was een jongen met zijn mes in mijn fiets aan het snijden. Okay. En toen sloeg ik zijn hand zo weg en toen kwam dat mes in mijn hand. Dus ik kwam ook bebloed thuis.
0: Nee.
2: Ik ben gestoken.
0: Je bent gestoken,
2: ik ben gestoken, kill. En toen heeft mijn moeder daar ook wat van gezegd. En die heeft daar aangebeld en heeft de jongen aangesproken en die ouders aangesproken. En die wilde echt om tafel hierom.
0: Maar vind je het gek?
2: Nee.
0: Stel je voor, jouw kind wordt gestoken.
2: Ja, ik, mijn broertje van 4 die is nog naar hem toe gegaan op het schoolplein. Ja. Van, je mag mijn zus niet meer aanvallen, hè?
0: Ja.
2: Ja, ja, dat was wel even een dingetje. Dat vind ik het heel normaal dat je elkaar aanspreekt. Maar als jij elke keer, stel je voor, zeg maar, als ik vroeger thuis kwam en ik zei, nou, mama Maaike die deed dit en dit. Dan ging mijn moeder niet naar Maaike toe. Dan zei mijn moeder, denk eerst maar even wat je zelf ook hebt gedaan.
0: Ja,
2: niet om elke poep en elke scheet.
0: Nee, dat is waar. Want anders zeg je ook zo'n kind dat zelf natuurlijk helemaal niks kan.
2: Ja.
0: Maar in dit geval, ja, sorry, ik ben er echt een beetje stil van dat jij gewoon bent gestoken.
2: Ja, RIP almost.
0: Ja, dat vind ik echt niet normaal.
2: In mijn hand.
0: Maakt niet uit waar.
2: Ja, het is wel echt bizar.
0: Dit vind ik wel
2: stil
0: echt
2: van als je luistert, fuck you.
0: Ja, letterlijk, fuck jou, letterlijk. Oh, maar Sanne, dit maakt jou wel een beetje stoer of zo.
2: Maakt dit mij dan stoer?
0: Dit is wat jou. Nu kan jij rapper worden.
2: Oh mijn god, ik ga hierover rappen, denk ik.
0: Heel leuk.
2: Komt de volgende keer.
0: Oh, ik heb er nu al zin in. Nou, dit is het begin van Sanne's rapcarrière. Can't wait. Hey Bas, ik denk dat het hartstikke duidelijk is. Als jij je afvraagt, is het lit of is het shit om andermans kinderen te corrigeren? Dan is het natuurlijk lit. Ik denk, iedereen vindt dat in deze situatie.
2: Ja, in deze situatie.
0: Als je kind gepest wordt of als je kind gestoken wordt, dan mag jij daar echt wel wat van zeggen. Ja.
2: Maar niet te hard mierenneuken. Dus niet om alles. Maar als de ouders niet zelf opstaan, dan had ik ook
0: pesten of steken.
2: Pesten of steken.
0: Want dat is gevaarlijk.

0: Party Next Door hier bij Phoenix on the Block. Dit was For Certain.
1: On the Block met Naomi.
0: Ja, en het is bijna 10 uur. Oftewel het einde van The Block. Nou, we hebben weer gelachen. Wel gelachen, niet geneukt. Leuk dat je er was. Blijf vooral luisteren, want Phoenix gaat nergens naartoe. En dan check ik je morgen weer.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18 en haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: It's complicated.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
1: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
0: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
2: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
0: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog. En 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads, your city, your sound.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja. Van de Belastingdienst.
7: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark in

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. De bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte, de sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your city.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Narcisme is wel heel wat anders, hoor.
1: Ja. Maar we willen vaak dat zeggen, toch? Narcisten trekjes.
2: Maar wat is erger, narcist of een egoïst?
1: Narcist is veel erger.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated @

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo worden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.